0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Op het WK voetbal staan de Rode Duivels bij de rust op voorsprong tegen Nieuw-Zeeland. Het staat 0-1. Trossard maakte halfweg de eerste helft het bevrijdende doelpunt. België staat zo voorlopig tweede in hun groep en is zeker van de 16e finales. Egypte staat nu nog steeds aan de leiding. Dat speelt op dit moment tegen Iran. Bij de rust staat het daar 1-1. Nog op het WK stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Capverde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. En ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak. Maar moet toch afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Tot daar het sportnieuws. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de twee zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones. En ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS en Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig, het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.

0: met Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
1: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

0: zes. Bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
1: En wij klussen allemaal mee.
2: Met 20% korting, hè?
0: En op wat?
1: Op alles.
0: En wanneer?
1: Nu zondag.
0: Wie klust er allemaal mee?
1: Wij klussen allemaal mee.
3: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: zonder prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe.
3: Good times.
2: Great music.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na 2 doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Cap Verde nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. En dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
2: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden. Voor 15 dagen vroeger was dat 1,2 promille. Dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
1: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: Bombeekies.
1: Bombeekies. Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Yeah. Hoe maakt u het?
5: Samen met Jamma.
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Oh, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
9: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
12: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
13: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Dit is Joe Easy.

0: Joe. Easy.
1: Easy.
0: Enjoy.
1: And take it easy. De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
3: Ford.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
6: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.

0: Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Je hoort analist Mark de Grijze.
5: Als je het verschil in kwaliteit ziet van de twee spelerskernen, dan is het eigenlijk een normale uitslag. Enig minpuntje is dat tegendoelpunt en dat we er misschien nog meer hadden kunnen maken. Maar ja, voor de mensen die twijfelden vooraf aan deze wedstrijd om die te winnen, ja, dat moet toch een keer bij jezelf te raden. Man.
4: Onder meer Leandro Trossard scoorde 2 keer. Hij was achteraf ook enorm tevreden.
6: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer wat kansen creëren en de doelpunten kwamen ook vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
4: In de volgende ronde nemen de Rode Duivels het op tegen een van de beste derdes op het WK. Mogelijke tegenstanders zijn dan Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Het versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Caverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk dan weer met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken. Dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amber Zee van de federale politie.
7: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat teruggecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. Voor de kust van Venezuela was er een nieuwe aardbeving. Die had een kracht van 4,7, dat meldt persagentschap Reuters. De aardbeving gebeurde na de 2 zware aardbevingen woensdag. Daarbij zijn nu al bijna 1000 mensen gestorven. Meer dan 50.000 mensen zijn nog steeds vermist. En het Amerikaanse leger heeft nieuwe aanvallen op Iran uitgevoerd. Volgens het leger ging het om een reactie op de Iraanse droneaanval op een schip in de straat van Hormuz eerder deze week. De VS viseerde onder meer opslaglocaties voor raketten en drones en ook radarsites langs de Iraanse kust werden aangevallen. Afgelopen week sloten de VS in Iran nog een voorlopig vredesakkoord. Het is niet duidelijk wat deze aanvallen nu betekenen. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm, maximaal tot 39 graden. Aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.

0: Enjoy and take it easy.
1: Joe Easy.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35.

0: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Joe Easy.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 16e finales op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn zelfs onverwacht groepswinnaar. Omdat Egypte en Iran 1-1 gelijk speelden. Leandro Trossard scoorde 2 keer en was achteraf enorm tevreden.
7: Ik was heel blij om natuurlijk het eerste doelpuntje is altijd heel belangrijk om in de wedstrijd te komen. En we hadden al een paar kansjes daarvoor, ikzelf ook, met de bal op de paal. Vanaf dat moment denk ik dat we weer heel veel kansen creëren en de doelpunten kwamen vanzelf. We wisten gewoon dat we het vandaag zouden afmaken. En natuurlijk de kerst op de taart is dat je 5 doelpunten maakt en dat je zo eerste wordt.
6: Ook Kevin De Bruyne scoorde. Hij kijkt nu al vooruit naar de volgende ronde.
8: Vandaag hebben we een degelijke match gespeeld. We hebben klassieker veel gescoord, maar nu beginnen we een tweede toernooi. Vroeger rond is gedaan, nu is het alles of niks. Dus goed rusten, goed voorbereiden en dan hopelijk klaar zijn.
6: Dan spelen de Duivels hun 16e finale tegen een van de beste derdes. Mogelijke tegenstanders zijn Algerije, Senegal, Oostenrijk of Zuid-Korea. Ook Egypte stoot door. Iran moet dan weer afwachten of het als een van de beste derdes nog door mag. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen kwamen vanochtend ook verschillende supporters samen om de laatste groepswedstrijd te bekijken. De ene had er zijn wekker voor gezet, de andere deed een nachtje door. Maar het vertrouwen in de Rode Duivels is opnieuw gegroeid. Zo blijkt uit de reacties op de markt in Sint-Truiden.
9: Heel blij vandaag, hè? Ik had eerlijk gezegd niet meer wachten ze nog 5-1 gingen winnen. Ja! Na de vorige 2 matchen.
10: Heftige nacht, open lucht. Samen met mijn vriend.
11: België op top.
10: België op top.
11: We gaan het WK winnen. België op top. Kom aan.
6: Op woensdag 1 juli spelen de Duivels hun volgende wedstrijd om 10:00 s'avonds. Tot daar het sportnieuws. 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. In Parijs, in Frankrijk, is gisteravond een man verdronken in het Canal Saint-Martin. Dat melden de autoriteiten. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het ongeluk gebeurde in een toegelaten zwemzone. Sinds het begin van de hittegolf in Frankrijk zijn al zeker 55 mensen verdronken. De dag begint zonnig en het wordt opnieuw erg warm. Maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maximaal tot 33 graden dan. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden.

0: Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Ik dacht van chili con carne.
9: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
11: Daar wordt chili con serieus veel carne.
9: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee?

0: in het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Kessie, kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert u witte beentjes maar al in.

0: is Joe Easy.
1: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert u witte beentjes maar al in.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.

you cry if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: even pech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
1: Ja, maar niet nu.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
2: Excusa, señoras.
0: ...net een lift naar het strand had beloofd.
2: Batteria plata. Completa.
0: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal.
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising.
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij een meloen delen?
11: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Koffer gestolen in Kreta.
14: Oh nee.
13: Vakantiepret wordt vakantiepech.
15: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
16: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
17: Goedemorgen. Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn twee doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
18: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde keyplayers van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interview zone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje, ja, de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is, een beetje weg.
17: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale, om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
19: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
17: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van de Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm. Lokaal is er ook onweer mogelijk. Maxima tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm, met kans op onweer. Maxima tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser, bij 26 graden.
20: Kleimans en Van Geel.
21: De heetste week van het jaar heb je al gehad. Nu nog de 2 heetste hunks van het land.
22: Goedemorgen.

0: Het zal wel zijn Let's Get Loud met Jennifer Lopez. Goedemorgen, Jonas van Geelen.
1: Goedemorgen, Jelle Kleijmans.
0: Leef je nog?
1: Uiteraard, want je ziet het.
0: Ja, je ziet er zelfs goed uit.
1: Ja, dank u.
0: Ja, en nee. Nee, er komt niks.
1: Nee, ik lieg niet.
0: Oké. Waar gaan we het deze show niet over hebben?
1: Wel, laat ons het niet hebben over gewoon in uw zwembad springen met een Friese Stella en een barbecue. En leef een keer.
0: Niet over Theo Franken dus.
1: Dat bedoel ik.
0: Voilà.
1: En laat ons het dan ook niet hebben over Ben Krabbe stopt bij Blokken.
0: Ja, toch heel kort.
1: Ja, heel kort.
0: Mag ik toch even van deze radiotijd gebruik maken om te zeggen dank u Ben voor alles.
1: Dank u Ben voor al die jaren en al die mooie blokken.
0: Ja, effectief. Maar hij doet nog een jaar, hè, dus we zijn er nog niet helemaal...
1: Nee, maar het is toch een beetje een afscheid.
0: Dat is, en het is eigenlijk ook ons afscheid.
1: Ons afscheid is het ook.
0: Dit is de laatste show van Kleijmans en van Geel.
1: Ja.
0: Voorlopig.
1: Ja, voorlopig.
0: Maar daar gaan we het misschien toch ook best niet over hebben.
1: Nee, laat ons het daar zeker niet over hebben, want anders zou het misschien iets te emotioneel kunnen worden.
0: Oh. Waar we het wel over gaan hebben, ja, zijn vertel. Natuurlijk de Rode Duivels.
1: Nee, daar gaan we het niet over hebben.
0: Hoe nee?
1: Nee, we hadden afgesproken voor de show. Ik wou weer aflevering zeggen, maar dat mag niet van de grote radiobaas.
0: Dat mag niet.
1: Voor de show hadden we afgesproken niet over de Rode Duivels. Ik ben vannacht niet opgestaan. Ik moest heel laat werken. Ik ben niet opgestaan. En ik heb mij voorgenomen, ik heb mijn mobiele telefoon nog niet bekeken.
0: Ja?
1: Geen HLN of zo. Ik heb ook niet naar het nieuws geluisterd. Ik ga de match straks, als ik thuis kom, ga ik de match proberen volledig te bekijken.
0: Ja, maar Jonas, dat gaat toch niet?
1: Nee, maar praat er niet over.
0: Het is een actualiteitsshow.
1: Nee, zo dadelijk bij het nieuws. Ik steek mijn vingers in mijn oren.
0: Ja, echt waar? Alles, zeg.
1: Echt waar? En ik ga het proberen vol te houden. Ik wil het niet weten.
0: En al die berichten die hier gaan binnenkomen?
1: Zwijg erover.
0: Oké? Okay. Ik ga mijn best doen.
1: Dus Jelle, waar gaan we het wel over hebben?
0: Wel, dan gaan we het wel hebben over het woord van het moment, hittebestrijding.
1: Wat? Daar kijk ik nu al naar uit.
0: Voilà. Waar gaan we het nog over hebben?
1: We gaan het hebben over het woord dat binnenkort niet meer gezegd mag worden.
0: En het woord dat rijmt op vis.
1: Ork, ork, orkwis.
0: Voilà, dan zijn we vertrokken deze ochtend. Maar dus niet over de Rode Duivels. Maar dat kan toch niet van
1: nee,
0: Geel?
1: Nee, ik wil het er niet over hebben.
0: Ja, oké, dan.
1: Waar is het goed?
0: Ik ga mijn best doen.
1: Waar is het goed?
0: Dit zijn de Dire Straits.

0: Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy. Ja, en Jonas, dat is wel lastig.
1: Want? Wat is er
0: komen
1: lastig?
0: Dus bijzonder veel berichtjes binnen in de, in de show-app.
1: Nee, ik wil het niet weten, hè.
0: Nee, maar er is wel iemand die schrijft... I feel you, Jonas. Ik heb ook nog niet gekeken. Ik luister eerst naar jullie programma en dan begin ik eraan.
1: Ja, oké.
0: Dus je bent goed. Ik ga het niet alleen doen, hè. Ja, nee, oké. Okay. Jij wou het hebben dus over het woord... Waarom?
1: Wel, ik wil het erover hebben. Want, Jelle... Het is een beetje mijn jeugd dat het terugkomt.
0: Ja?
1: Ik bedoel, ik keek er als kind heel vaak naar. Het taalspel Zeg eens Ui, dat 34 jaar geleden door Gert Verhulst werd bedacht en gepresenteerd, maakt zijn comeback op de Vlaamse tv met nieuwe panelleden, onder andere Ruben van Gucht, maar met een nieuwe host, James Cook. Goedemorgen, James.
2: Goedemorgen, boys.
0: Goedemorgen.
1: Zeer goed. James, jij gaat...
2: Hey, je hebt al twee keer gezegd, hè, Jelle? Gewoon in een goede morgen, hè. Je zegt, goedemorgen, James.
0: Ah ja, ik raar. Maar ik ben ook niet aan het spelen, hè.
2: Nee, maar ja, ik zeg het maar.
1: Nee, maar het is ook wel raar dat je bij Goeiemorgen twee keer ui zegt.
0: Ja, maar dat is voor de naturel.
1: Ah, dat is de naturel ui.
0: Een naturel ui.
1: Ah ja, zeg James. Kan jij het spel... zeg eens kan jij het eens uitleggen?
2: Amai, maar man, ik vind echt heel veel. Nu dat ik je daar presenteer, let ik je daar keihard op.
0: Jij ook.
2: Ja. Ja, ene keer, maar mannen, stop, nee, niet doen, want dan flip ik helemaal. Dus, het is nogal heel eenvoudig, heel helder. Je hebt een verboden woord, hè, mm-hmm. En je hebt de die mag je dus niet zeggen. En dan moet je proberen dus een minuut vol te praten. Simpel as that, en dat is net denk ik de kracht van de format, hè, omdat het zo helder is. Het is zo simpel, het is zo, ja.
0: Het is lachen, hè, James, het is altijd lachen. Hè.
2: Het is altijd lachen, en dat komt eigenlijk omdat de mensen vergeten, terwijl dan ze een anekdote aan het vertellen zijn, ja... Dan zijn die aan het opletten wat ze aan het vertellen zijn. Ze zijn zich aan het concentreren op één ding en dan zeg je... Waardoor we wel wat te weten komen van al die bekende koppen.
1: Zeg, want hoe komt het... Van waar de revival?
2: Ja, ik zat toen ik terugkwam bij Play 9 jaar geleden. Ja, ben ik bevoorrecht geweest om daar als kandidaat te mogen zitten. En ik vond het de max. Ik vond dat geestig. Ik heb er altijd naartoe gekeken, ook met mijn ma in de zetel.
1: Ja, ik ook.
2: Toen dat een BRT was. Dus ja, voor mij was dat... Een spelletje dat wel in mijn geheugen gegrift staat. En Gert weet dat. En wij waren op zoek naar iets nieuws voor Play. Zij waren op zoek naar iets nieuws. En we hadden de opdracht gekregen van denk ik mee, boys. En ja, opeens kwam hij mij. Zeg jij niet dat spelletje toch? Kijk, zeg, jij vond dat geestig. Je kijkt daar graag naar. Waarom breng je dat niet terug? Want ik zit met die tafel en ik zit met die verhulsjes. En ik zit met zo'n verhul. Dat je, bon, ik moet je niet uitleggen. Zijn agenda is nogal vol. Zou jij dat zien zitten? Ja, ik vond dat wel de max. Om dat te gaan voorstellen bij de zender.

0: En de zenders zijn onmiddellijk, ja. Dus kijk, voilà.
1: Ja, en je gaat het ook met nieuwe pernleden doen, uiteraard. Waaronder Ruben van Gucht. Ruben van Gucht, dat is op dit moment... Dat is
2: de man, hè.
1: Dat is de man, die heb je nodig.
0: Die mens die het schaap aan het scheppen, dat wilde niet weten. Echt waar. Ochtends, avonds, nachts, overal kunnen hem vinden.
1: Hij heeft het ook nodig voor al die vrouwen, natuurlijk.
2: Goh,
0: ja. Onderhoud dat maar in. Al die kinderen bedoel ik dan. Maar goed, whatever. Ruben, maar vele anderen ook nog. En dat is natuurlijk in hun tijd, toen dat op een BRT kan, altijd maar een handvol tv-gezichten.
1: Ja.
0: Ja, nu laat een scheet en je zijn tv-gezicht. Dus dat wil zeggen dat er dus heel veel volk gaat passeren. En we hebben die ook al allemaal getest. En ja, dan merk je toch dat dat een tijdloos format is. Ja. Dat werkt zeker niet. Hè.
3: Maar dan is hetgeen wat we nu gaan vragen een binnenkopper.
1: Ja, dat is een binnenkopper. Want wij denken natuurlijk, als je de host bent, ja, dan kan je het ook spelen natuurlijk. Ja. Dus wij hebben een opdracht voor jou. 1 minuut. Jij moet praten over jouw carrière. En het woord dat je niet mag gebruiken is ik. Ben je klaar? En de tijd gaat in vanaf nu.
3: Nu.
0: Oh! Het is een tijdje geleden natuurlijk. Zo'n 10 jaar geleden was er een goede vriend, Jonas van Geel. En van hem mocht James dan een micro opzetten. Iemand een keer naar de set sturen. Van die dingen doen. Want ik was de op...
3: Ah, ja! Ja, toch 13 seconden.
1: Toch 13 seconden.
0: Mannen, het is niet gemakkelijk, hè. En het is niet omdat ik de host ben dat ik dat kan. Hè. Jullie zijn ook de host van een radioprogramma. Jullie kunnen nog altijd geen radio maken.
1: Touché. Zeg, James, vanaf wanneer kunnen de mensen het bekijken?
0: Wel, wij draaien het allemaal in augustus, dus ik denk in het najaar, wanneer precies weet ik niet.
1: Ja, okay.
0: Maar I keep you posted. Zeg, by the way, over dat radioprogramma gesproken.
1: Ja.
0: Klopt het dat? Het is jullie laatste, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik was ook een van de eerste die jullie belden bij de eerste, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk waar. Jij was de eerste. Jij was eigenlijk toen, was jij nog de vriend van de show. Nu ben je...
0: Ja?
1: Ja.
3: Een verre kennis
1: van de show geworden.
0: Hey, maar ik heb het gevoel dat dan nog maar een week op de radio is. Proficiat, boys, met het afgelopen seizoen. Jullie hebben dat fantastisch goed gedaan. Een dikke toes.
1: Merci, dankjewel. James. Heel lief. Zeg, James, succes met Zeg eens een fijn verwarmd weekend voor jou.
0: Ja, maar het zal er niet aan mankeren. Dikke toes, papa.
3: Dag, makker. Ben jij er eigenlijk goed in, Van Geel? In Zeg eens Flauw. Weet je, ik wou zeggen, ben jij goed in supporteren, maar ja, dat dus maar ook ik, niet.
1: Wat nee,
3: je
1: ah, nee. Ah, nee. Ah, nee. Ben, in principe ben ik een zeer goede supporter, hè.
3: Maar niet vannacht.
1: Vannacht niet, maar ja, bon.
3: Het is maar zo dat we zo meteen de ork quiz gaan spelen en dat we onze prijzenstapel nog moeten verhogen. Dat is voor de na-opus.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste huissalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik al de sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel. Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
2: Ja. Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
8: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
9: Kessie, Keno, lang uit in het zwembad. Kessie, want alleen vandaag. Badmode voor het hele gezin. Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.

0: I'm Your Baby Tonight, Whitney Houston. En dan nu...
1: De Ork, Ork, Ork Quiz.
0: Ja, de Ork, Ork, Ork Quiz. Het is echt de meest bekende quiz van Vlaanderen. Dus wij starten een vraag en jij vult aan met het juiste antwoord. Hey, bijvoorbeeld...
2: Ja, geef maar een voorbeeld.
0: Ork, Ork, Ork, soep eet je met een...
2: Oh nee, lepel?
0: Nee, Jelle, nee.
2: Jawel, jawel.
0: Ork, Ork, eet je soep met een...
2: lepel? Het was toch...
0: Vork. Ork, vork. Ah nee.
2: Jonas, echt serieus. Wat? Het was toch juist...
0: Sorry.
2: Dit kan echt niet.
0: De hitte heeft...
2: Jou in de tang.
0: Heeft mij in de tang. Dat ik er nu pas achter kom hoe dat die is. Hoe dat die quiz eigenlijk... Maar goed, kan je 7 juiste antwoorden geven binnen de 30 seconden, dan win je een... En dat is ondertussen, Jelle,
2: ja,
0: dus, een stapel geworden.
2: Ja,
0: hè?
2: Dus wat zit daar allemaal in? Het is dus een supporterspakket, het truitje van de Rode Duivels, een ratel, een vuvuzela en hebben we nog 1 nieuw ding nodig.
0: Ja, dus wat, die is natuurlijk zo even uitleg geven, die is natuurlijk zo groot geworden, omdat de voorbije keer is dit niet gewonnen. Dus het is
2: een stapel.
0: Opgestapeld. Een stapel. Dus een truitje van de Rode Duivels, een ratel, vuvuzela en een drinkpet.
2: Hé, wat is dat?
0: Oh ja, drinkpet, je kent dat toch? Zo'n pet met dan 2 blikjes aan de zijkant en dan zo'n rietje dat in je mond gaat. Dat is toch leuk?
2: Okay.
0: Een drinkpet.
2: Het hoort er inderdaad goed bij. Dus wil je meespelen? Stuur dan nu als de bliksem ork, ork, ork in de Joe-app. Dit is uit 89, The Look van Roxette. Een van mijn favoriete schijven.

0: wassen. We hebben alles om morgen te vertrekken.
1: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
2: Ik wacht op de zolder, schat.
1: Ja.
3: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
6: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Min 15% op alles? Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
9: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
10: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
11: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
12: Code Yellow!
13: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
14: Amai, dat is internetjes.
13: Info op telenet.be.
15: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
16: Ford.
17: Brico, Brico City
18: en Brico Planet
17: zijn nu zondag open.
18: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
17: Want zelfgemaakt
18: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
19: Kleimans en Van Geel.

0: De Ork, Ork, Ork Quiz.
1: We hadden het beloofd, we gaan de Ork, Ork, Ork Quiz weer spelen. En dat doen we met Pieter uit Beveren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Pieter, wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Ik heb juist hooi gaan halen met een tractor. Voor de dieren niet te geven, zodat dus, dat klaar is voor van de winter.
1: Ah, dus jij zit op de tractor op dit moment?
2: Ja, klopt. Ja. Ik heb hem even stilgelegd.
1: En voor welke dieren?
2: Voor de melkkoeien en de geiten.
1: Ah ja.
3: Alles, hè?
1: Dus wij spreken met een boer uit Beveren die op dit moment gaat quizzen, de Ork Orkwis speelt vanuit zijn tractor. Dat klopt, hè?
2: Ja. Dat klopt volledig.
1: Je weet wat je moet doen, Pieter. 7 juiste antwoorden geven binnen de 30 seconden. Als jou dat lukt, dan win je. Ja, dan win jij dus een truitje van de Rode Duivels met een ratel, een vuvuzela en een drinkpet. Ja, maar zou je daar blij mee zijn, Pieter?
2: Uiteraard. Ik ben mee alles content.
1: Ja. Ben je een supporter?
2: Niet echt. Allee, ik support er wel, maar ik keek niks, had ze zeggen.
1: Ah, dus, maar het is misschien goed dat je niet hebt gekeken. Ah nee, ik ben hetzelfde. Allee, nee, ik heb ook niet gekeken. Van de ochtend ben ik niet opgestaan. Jij was waarschijnlijk al wakker, Pieter, vanmorgen om 5 uur.
2: Ik was al wakker, ik was niet gekeken.
1: En toch niet gekeken?
2: Nee, koeien moeten gemolken worden.
1: Dat is het, hè, de dieren. Ja, maar Pieter, wat ga je dan doen met al die Rode Duivels attributen?
2: Oh, mijn kinderen gaan er wel blij mee zijn. Ah, of ik zet ze op, de koeien aan het melken zijn.
1: Ah ja, ja, dan zal de melk wel rap komen, denk ik. Maar, ja. Pieter okay. Speelt voor zijn kinderen. Nu, als je verliest, geen probleem, dan hebben we een lepel. Maar we zouden liever hebben dat die stapel hier buiten is. Dus, goed. Concentratie.
2: Kom mijn best doen.
1: Voilà, dat is heel goed, Pieter. Concentratie, ik tel af en dan zijn we vertrokken. 3, 2, 1, start. Ork, ork, ork. Yoghurt eet je met een...
2: lepel.
1: At, at, at, pimpam.
2: Pet.
1: Ja. Anje, Anje, Anje, de Benelux. Bestaat uit België, Luxemburg en...
2: Nederland.
1: Aar, aar, aar, volgens Borsato zijn de meeste dromen...
2: bedrog.
1: Iris, Iris, Iris, de bekende schilder heet Vincent...
2: Vincent.
1: Ja. Oh, oh. Come on, come on.
3: Pieter. Met zijn oor.
1: Met zijn oor.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Pieter. Je was zo goed bezig.
3: Hij was zo goed bezig.
1: Pieter, het was Irens, Iris, de bekende schilder heet Vincent van Gogh natuurlijk.
2: Juist. Oh, nou weet ik het.
1: Juist. Pieter, je hebt dat zeer straf gespeeld. Je wint een Kleinmans en Van Geel lepel. Daarmee kan je al wel eens in een pot roepen, kan waarschijnlijk ook. Ik hoop dat je niet te warm hebt op die tractor. En ik zou zeggen...
2: Call me.
1: Oké, succes met de dieren daar en succes met het boer zijn, Pieter.
3: Ja.
2: Ah, wel. Dat hoor ik zeker doen.
1: Merci,
3: dag, dankjewel.
2: Je moet altijd komen helpen melken, hè.
1: Ja, maar ik heb juist iets te doen.
2: Flowerik.
1: Bye-bye.
3: Dank je, Pieter.
2: Dank je.
1: Bye-bye.

0: van Bikies.
1: Grote zomerklus bij Jamma.
2: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
2: Op alles.
1: En wanneer?
2: Nu zondag.
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee.
4: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Oplichting bij de Rode Duivels na de kwalificatie voor de tweede ronde op het WK voetbal. De Duivels pakten hun grootste zege ooit op een WK en wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Volgens Jeremy Doku hebben we eindelijk de echte Rode Duivels gezien. Thibaut Courtois wil dan weer zo ver mogelijk geraken, maar er was ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia. Vertel sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
8: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje, ja, de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is, een beetje weg.
7: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale om 10 uur 's avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
9: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
7: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. Het is zonnig en erg warm. Aan de kust is er regen en onweer. Maxima tot 38 graden. Aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe. Morgen blijft het warm met kans op onweer. Maxima tot 30 graden dan. Volgende week wordt het frisser bij 26 graden.
10: Kleinmans en Van Geel.
11: Het actualiteitsprogramma dat niet over de nieuwste actualiteit gaat, omdat Jonas nog naar de match van de Rode Duivels moet kijken. Goedemorgen.

0: niet kapot te krijgen. Queen met Another One Bites the Dust.
1: Wat hebben we geleerd?
0: Ja, Van Geel, dat het heet is buiten.
2: Dat hebben we zeker geleerd. En gevoeld ook. Kijk, Jelle, ik zag op social media veel mensen een ei proberen te bakken op hun auto.
0: He? Dat is zo'n beetje een traditional.
2: Een traditional. Ik zag het onder andere LLR's doen, dat liep totaal mis. Heel, heel geestig filmpje. Maar dus, ja, het is heet, maar je kan geen ei bakken op je auto. Dat heeft een wetenschapsexpert, Maarten Peters, heeft dat uitgetest op social media. Dus dat gaat niet. Allee, dat gaat wel, hè, maar het moet gewoon warmer zijn.
0: Ja, maar wacht, kan het nu niet of kan het wel?
2: Maar kijk, een ei begint te stollen bij een temperatuur van ongeveer 60 tot 70 graden Celsius. Om dit met een auto in volle zon te kunnen bereiken, moet de buitentemperatuur minstens 35 tot eigenlijk 40 graden Celsius zijn.
0: Maar dat is toch nu?
2: Ja, maar dat is heel even. Dat moet dan echt lang zijn. En andere factoren die ook een invloed hebben, namelijk de kleur van de auto. Donkere lak absorbeert meer warmte.
0: Zo'n tefalpan.
2: Ja, waardoor de motorkap sneller opwarmt. De plaatsing. De motorkap moet urenlang in de volle zon staan om de benodigde baktemperatuur te... Enfin, het is dus niet... Het is een paar dagen 35 graden. We kunnen nu eigenlijk onze keuken buiten te gooien en we koken gewoon op de auto.
0: Ons advies zou zijn, gebruik de pannetje gewoon in de keuken.
2: Dat heb ik dus geleerd.
0: Okay.
2: Wat heb jij geleerd?
0: Ik heb geleerd dat er in Leuven een kunstmatige boom staat.
2: Excuseer.
0: Ja, er staat dus in de bibliotheek twee bronnen. Een prototype van een soort soft shelterboom. En dat is dus een boom die kunstmatig is.
2: Een nagemaakte boom.
0: Het is een nagemaakte boom. Ziet er heel artistiek uit. En die zou voor verkoeling moeten zorgen. Is ook niet onaardig om naar te kijken. Maar krijgt ook wel wat kritiek. Is best duur. Ik dacht iets van 150.000 euro voor één boom. En zoveel schaduw levert het nu ook niet op. Dus ja, de oppositie in Leuven is een beetje kritisch. De meningen zijn verdeeld.
2: Is dit nu niet heel absurd? Dus we willen iets doen aan de klimaatopwarming. Dus we gaan geen echte bomen plannen. Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan valse bomen maken voor heel veel geld.
0: Wel, het is
2: toch zeer absurd.
0: Het klopt, het is natuurlijk een feit. In steden blijft de hitte van de afgelopen dagen veel langer hangen. Dus ze zijn op zoek naar oplossingen. Want we moeten daar op termijn toch iets aan doen. Maar wat precies? Heb jij ideeën, Jonas?
2: Ja, zeker geen valse boom maken voor 150.000 euro. Dit is toch de wereld op zijn kop?
0: Nee, dat is geen goed idee. Dus dat schrappen we al. Maar wat kan er dan wel? Wel, dan gaan we zo meteen overbellen met Gilles Peters, weervrouw en klimaatexperte. Dus zij zal het wel weten, eens horen wat we in de steden kunnen doen aan dit probleem.
2: Alleen een valse boom.
0: Ja.
2: Waar gaat deze nu over? De

0: Dr. Elben was dat met It's My Life.
1: Wat hebben we geleerd?
0: Ja, het was dus de afgelopen week heter dan heet. En in de grote steden zit je dan nog eens met het probleem dat het dat door al die stenen en asfalt veel minder snel afkoelt. Hoe kunnen we dat in de toekomst oplossen? Goedemorgen, Jules Peters.
2: Heel goedemorgen. Dag mannen, niet te warm daar.
3: Nee, nee. Eigenlijk hier valt het zeer
0: dus goed.
3: Ik zou hier graag een hele dag blijven zitten.
0: Ik ook. Maar, Jules, jij bent dus de vrouw die alle klimatologische problemen in de wereld kan oplossen.
3: Ah, dat is zij.
0: Dat is zij.
2: Ja, ik weet nu wel even niet waar eerst te beginnen. Welk probleem moet ik voor jullie oplossen?
0: Wel, ja, dit is eigenlijk waarom we je opbellen. Ja. Wat kunnen we nu op korte termijn aanpassen in de steden om die hitte te verdrijven?
2: Ja, ik denk, zelf kan je al een heleboel doen. Hè. De zon vooral buiten houden. Enkel ramen en deuren even opengooien tijdens de ochtend. Hoewel dat de voorbije ochtenden niet veel heeft geholpen. Maar dan moeten we naar stadsplanning kijken. En dan zie je dus echt wel zeer grote verschillen tussen steden waar dat er een beetje groen is, waar dat er nog natuur is, waar er ook wat open ruimte is. Want dan kan dat verschil tussen die wat groenere plekken in een stad en de asfalt en stenen, de stenige deel van een stad, dat verschil kan al gauw oplopen tot maar liefst meer dan 20 graden.
0: Jullie hebben het natuurlijk over groen in een stad. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die in een stad wonen dat ook herkennen en zeggen, wij willen veel meer bomen, we willen meer groen, maar die stadsbesturen moeten ook mee willen.
2: Ja, en helaas zie ik niet alleen in de grote steden, maar ook in evenzeer in de grote of kleine dorpen, dat er soms geïnvesteerd wordt in heraanleg van het kerkplein en dan zie je achteraf dat dat puur één stenenwoestijn is. En dat kan misschien allemaal wel praktisch zijn om je wagen te parkeren, maar inderdaad, op zo'n dagen is er echt geen enkel koel plekje meer te vinden. En groen is de oplossing, water is de oplossing, maar ook wit. Dus dat zijn eigenlijk de drie kleuren die je moet onthouden. Groen van de natuur, blauw van het water en wit, omdat dat heel veel kan reflecteren. Ik weet dat bijvoorbeeld bij mijn collega's in Frankrijk er heel erg werd opgeroepen om bijvoorbeeld ook gewoon je gevels en je ramen wit te schilderen.
0: Is dat waar?
2: Er bestaat blijkbaar verf dat je ook gewoon kan afwassen na de hittegolf. Ja, ja, zo.
0: Oh, verf, dus op je raam verf doen?
2: Raam, ja, ja. Maar dat is opnieuw, hè. Dan kijk je naar wat kan je doen als persoon die in de stad woont om de hitte uit je appartement of huis te houden. Maar wat kunnen stedelijke gebieden doen? Gelukkig, ja, weten stadsbesturen dat allemaal, maar ja, ik vraag me ook soms af welke krachten er spelen opdat ze dat toch niet wat meer groen, wit of blauw in de straat brengen. Ja, en blauw bedoel ik dan niet politie, hè, maar
3: Nee. Nee, want inderdaad, ik kan mij niet voorstellen, wat is er op tegen om bomen te planten? Dat zal dan een financieel argument zijn of een onderhoudsargument zijn? Of?
2: Ja, het heeft vaak met onderhoud te maken. Zo weet ik dat er onlangs nog een case was op een schoolplein. Daar was dan toch een voorstel geweest om te zeggen van, kijk lieve mensen, we hebben hier een slim plan met groen dat we op de speelplaats zetten. En wat mij betreft laat je het groen ook tegen de muren groeien. Maar ja, daar kwam dan toch weerstand, omdat dan blijkbaar die kinderen van de lagere school op onverharde grond misschien hun knieën open komt te liggen als ze vallen. En dan zit er modder op de kleren en dat willen ze niet. Ja. En dat is inderdaad goed tegen de hitte. Jij weet dat natuurlijk, hè, 2024 was het natste jaar dat we hier ooit meegemaakt hebben. Ja, op zo'n moment is dat dan natuurlijk ietsje meer modderig. Hè? Maar ja, het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar in dit geval vooral voordelen. Zeker omdat hitte is een killer. Hè? In heel het land, iedereen heeft daarmee te maken. Het blijft in de steden hangen. Het maakt het onmenselijk, ondraaglijk. En ja, vergroening is daar uiterst belangrijk. Maar ook water. Hè?
0: Komt het eigenlijk nog goed of moeten we toch gaan wennen aan die nachten van 30 graden?
2: Beiden, hè. We moeten eraan wennen. Wat we nu als een uitzonderlijk hittegolf ondervinden, zal binnen 20 jaar een hittegolf zijn zoals dat we er wel meer mee maken. Ja. Dus we moeten er iets aan doen. We kunnen er ook wel voor zorgen dat het niet verder uit de hand loopt, maar opnieuw, dan moeten we met z'n allen stemmen voor politici die er iets willen aan doen. Hè? Ja, dus we hebben daar absoluut wel een stem.
0: Jonas en ik, wij onthouden de kleuren blauw, wit en groen. Voilà, hebben we iets bijgeleerd van Gil?
3: Jazeker.
0: Gil, dank u wel. Zolang jij ons blijft adviseren, komt het allemaal goed.
3: Dank je wel en fijn weekend, Gil.
0: Dag.
2: Bye bye.
1: Dit is Joe. Met Kleimans en Van Gil.

0: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeert die witte beentjes maar al in.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Daar wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Deze radiospot is voor u. Zeker jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: pas opgestaan.
3: Al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee,
4: want slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een sleeplife bed.
5: Sleeplife. Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
6: En Van Geel.

0: Die hebben we de afgelopen week veel mogen aanschouwen. Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra. Ja, en dan nu, Van Geel, zijn ze weer iets vergeten te draaien?
1: Nee. Nee, Jelle. Ze zijn het niet vergeten.
0: Hè?
1: Ja, het is hallucinant wat er hier gebeurd is. Wat de hitte met mensen en radiozenders doet, dat is... Ze zijn het niet vergeten te draaien.
0: Ze zijn het niet vergeten.
1: Ze zijn het niet vergeten. Stan Smets heeft het gedraaid. Luister.
2: Wie op zaterdag voormiddag alles naar Joe luistert, die weet dat we hier dan altijd Kleimans en Van Geel hebben. En die weet ook dat er zo toch één ding is waar die heren zich altijd over kunnen opwinden. En dat is dat we hun nieuwe single niet gedraaid hebben op Joe. En ik dacht, ik ga die gasten zo voor de laatste aflevering van hun seizoen eens een keertje onder hun duiven schieten en hun vaste items saboteren door wel hun nieuwe single te draaien.
0: Ja, maar
1: dat,
0: ja,
1: dat is toch niet te doen
0: dit
1: eigenlijk?
0: Kan toch niet?
1: Ja, wat nu gedaan?
0: Nu draaien ze het.
1: Hij heeft ons wel ongelooflijk aangekondigd. Hij heeft ons vergeleken met The Beatles. Allee.
0: Van een Aldi of van
1: de Rolling Stones. Allee, Simon & Garfunkel. Allee, bedoel...
0: Ja.
1: Goed, dat was zeer fijn van Stan.
0: Maar dus nu zitten we vast.
1: We zitten vast.
0: A blok.
1: Ja, ik weet niet of dat we vastzitten.
0: Nee?
1: Want ik denk, Jelle, dat ze dit nummer echt zijn vergeten te draaien.

0: Ik denk echt dat ze dit zijn vergeten te draaien.
1: Dat is ook zo. Maar
0: nu gaan we ermee moeten stoppen, want de reacties komen binnen en die zeggen stop ermee.
1: Ja, dit was dus zangeres zonder naam met Twas aan de Costa del Sol, maar die komen inderdaad in de show.
0: Dus wat is dit voor een radio? Dat kan toch niet?
1: Zet dat af. Zet goed. Dat af.
0: Ah nee, dat ging niet over het nummer. Ah nee,
1: nee, het regent reclamaties. En ook Marcel, die staat hier al klaar voor zo meteen.
0: Ja, hij wordt echt agressief, zie ik.
1: Die staat hier teken te doen van stop.
0: Zet die plaat af.
1: Zullen we maar iets anders draaien? Oh, deze, iets Turks. Wat vind je daarvan?
0: Ja,
1: Dumtektek van Hadise.
0: Ha.
1: Dat is beter toch, hè?
0: Ja.
1: Ha.
0: Dice.

0: uit 88. Pamela van Toto. Ja, en het is onze laatste aflevering. En dan kan natuurlijk de man van de show niet ontbreken. Welkom, Marcel uit Antwerpen.
1: Dag Jelle.
0: Bedankt dat je er deze laatste aflevering van het seizoen wil bij zijn.
1: Gerre gedaan, Jelle.
0: Ja, je weet dat ik keek alvast elke week uit naar uw bezoek.
1: Ik kook, Jelle, ik kook.
0: Echt?
1: Ja, voor de airco, hè. Zeg, allee, al beter airco op kosten van jou. Wat was dat, jongen, de afgelopen weken?
0: Ja, het is wel echt bloedheet, hè.
1: Bloedheet? Ik moet tegenwoordig mijn kop in Miriam maar een airfryer steken voor wat af te koelen. Was dat, jong?
0: Heb je ondanks de hitte toch nog de actualiteit kunnen volgen?
1: Zeker, zeker, Jelle. Het WK voetbal natuurlijk.
0: Ah. De Rode Duivels.
1: Nee. Heel die cirk met Jeremy Doku.
0: Ja, Jeremy Doku, de spits van de Rode Duivels, die even het basiskamp heeft verlaten om bij de geboorte van zijn zoon te zijn. Dat is toch mooi?
1: Mooi. Gij noemt dat mooi. Ik noem dat oogverraad, Jelle.
0: Dat hij zijn ploegmakers in de steek heeft gelaten.
1: Nee, dat mag niet uit. Die zijn met volk genoeg, hè. Maar hij heeft een doorsnee Vlaamse man, Jelle, in de steek gelaten, hè. Al die mannen, hè, Jelle, met een vrouw die op bevallen staat.
0: Wacht.
1: Allee.
0: Wat hebben die daarmee te maken?
1: Jo, die gasten gaan vanaf na niet anders dan kunnen meegaan naar de bevalling, hè? Ik hoor die vrouwen al bij zich. Wat, hè? Die Jeremy Doku die vliegt helemaal van Amerika naar huis voor een bevalling. Dus je kunt zien dat je er zou. Die Doku heeft wel kapot gemokt, hè? Ja, maar joh.
0: We zullen misschien beter even focussen op de sportieve kant van het WK. Ben jij ook vanochtend om 5 uur opgestaan?
1: Natuurlijk, zeg. Hey, ik ben niet zot, hè.
0: Jij wou dus de match van de waarheid niet missen?
1: Nee, ik wou gewoon 3 uur rust zonder het gezag van ons Miriam. Die stond dus pas op om 8 uur, verstonden. Dus ik had kot voor mij alleen, hè, Jelle.
0: Maar alleen, Marcel, ik heb Miriam nog nooit ontmoet, maar ik ben er toch wel echt van overtuigd dat zij een zeer sympathieke vrouw is.
1: Natuurlijk, Jelle, natuurlijk. Dat is zeker. Anders zou ik er toch niet mee getrouwd zijn, hè, Jelle.
0: Natuurlijk.
1: Trouwens, het tarmschap heeft deze dagen heel moeilijk gehad, hè.
0: Last van de hitte.
1: Hey, vuil aardiger. Ben Krabij stopt met blokken, Jelle.
0: Ja, dat is zo. Ik heb het ook gelezen. Na 30 jaar eigenlijk ongelooflijk.
1: Zeg dat wel, Jelle. Ons Miriam is ontroostbaar, hè. Allee, niks tegen de Sven de Laaier, hè. Allee, qua lengte klopt de keuze natuurlijk, hè. Maar voor de rest zal het toch nooit meer hetzelfde zijn, Jelle.
0: Ja, het zal aanpassen zijn, inderdaad. Ja. Maar Sven gaat dat toch ook zeker goed doen.
1: Ja, ik weet het niet. Hè. Ik zeg altijd, de Ben Krabij, dat is gelijk vol-au-vent.
0: Vol-au-vent.
1: Ja, je weet perfect wat je gaat krijgen. Hè, Jelle. Cake, een paar balkjes, een koekje en een koppel champignons. Niet meer, niet minder. Geen verrassingen, geen teleurstellingen. Geschikt voor elke avond van de week. Just gelijk blokken, hè. En een dag daarna kunnen dat 's middags, juist voor het neefs, nog een keer opwarmen. En dan is dat koekje wel een beetje wak. Maar het laatste nagen nog eten, hè, Jelle.
0: Het is een bijzondere vergelijking, Marcel.
1: Je hebt er geen weerwoord op, hè?
0: Nee, ik heb er geen weerwoord op. Nu, Marcel, de afgelopen weken zijn er wel wat reacties en mails binnengelopen voor jou.
1: Is het waar, joh?
0: Ja, zo zijn er suggesties gekomen voor een eigen radioprogramma.
1: Zonder u dan?
0: Ja, en ik vermoed ook zonder Jonas.
1: Dat zou spatig zijn.
0: Iemand suggereerde zelfs Marcel in een podcast.
1: Gelijk de moeties.
0: Ja, misschien toch een leuk idee.
1: De Bompies. Dan kan de Ben Krabij ook aan mij doen met die taart, hè.
0: Ja, en iemand vroeg of jij eigenlijk een profiel hebt op social media. Omdat hij jou niet kan terugvinden op Instagram of TikTok.
1: Nee, ik zit er niet op. Ik zit niet op social media, niet op Instagram. Als ik mensen hun eigen belangrijk wil zien voordoen, hè, Jelle, dan kijk ik wel naar Villa Politica of The Real Housewives.
0: Oké. Marcel, mag ik jou dan wel bedanken voor het afgelopen seizoen?
1: Dat is heel gere gedaan, Jelle. Als je het niet erg vindt, Jelle, dan ga ik nog een half uur hier in de studio blijven.
0: Natuurlijk. Geniet gerust nog van de airco.
1: Nee, dat is niet, Jelle. Maar ik zag hier juist door het raam van de studio de Karel Schmitz van de hits van Schmitz passeren. En die zou ik nou precies al de afgelopen jaren even niet willen tegenkomen. Dat je verstaat wat ik bedoel.
0: Dat versta ik, Marcel.
1: Natuurlijk verstaat hem het.
0: Maar bij deze toch wel bedankt voor het afgelopen seizoen, hè.
1: Jelle, merci voor alles. En we gaan eruit met de wereldberoemde zin bij leven en welzijn.
0: Bij leven en welzijn. Tot volgende keer, Marcel.
2: Kleimans en Van Geel.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een tong.
1: Dat heb ik.
2: Affirmatief.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
3: Ja, absoluut.
0: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Oh, mocha banan salami smaak.
5: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
6: Oh, maar mijn kusfiets is helemaal aan de klok.
0: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
6: Zelfs met een helm is gep***t.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More-verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
7: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wil jij met mij de meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Kleimans en

0: Voilà.
1: Ja, het zit erop, het zit erop. We gooien de handdoek in de ring.
0: Dat is wel alsof we het echt opgeven, hè?
1: Ah nee, we gooien de handdoek op de bank.
0: Ja, dat is een
1: beetje. We steken de handdoek in ons kastje.
0: In de locker.
1: In de locker.
0: Ja, voilà, dat, wat was een seizoen. Clemens en Van Geel,
1: dat was een boeiende rit met jou.
0: Ook met jou.
1: Eigenlijk al heel mijn leven, hè.
0: Maar ja, ik wil daar nog heel lang over doorbomen, maar we hebben eigenlijk geen tijd.
1: Nee, want wij moeten door. Wij moeten, zometeen spelen wij op Live is Live met Clemens en Van Geel. Live is Live vanavond. Eigenlijk zijn wij het voorprogramma van Robbie Williams.
0: Ja, en Robbie Williams.
1: Allee, er zitten nog wel 10 groepen tussen, hè, man.
0: Maar Robbie Williams heeft er eigenlijk misschien wel voor gezorgd dat onze internationale doorbraak nakende is, hè.
1: Hij heeft de poster dus getagd op zijn Instagram-profiel. 3 miljoen volgers.
0: Ja,
1: wij staan dus op het Clemens en Van Geel staat helemaal onderaan. Hè?
0: Ja, maar ja, we staan daar dus op, hè.
1: Ja, maar ja, zeg, we moeten door, we moeten spelen. Ik hoop dat het niet te warm gaat zijn op het festival Live is Live. Ik zou zeggen, voor wie nog geen plannen heeft dit weekend, ga er naartoe. Vanavond Robbie Williams, morgenavond Nick Cave en dan op maandagavond Iron Maiden.
0: Of als je toch denkt, ik wil vanavond toch ook Clemens en Van Geel zien, dan kun je ook nog in Zonhoven komen zien.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat kan ook.
1: Voilà, kijk, voor elk wat wils. Jelle, dankjewel voor dit seizoen, voor deze show.
0: Deze show.
1: Silke, mogen we toch ook even Silke bedanken?
0: Silke.
1: De mooiste vrouw die er is. Punt. Nieuwe lijn achter de knoppen.
0: Voilà. En mogen we jou ook bedanken om elke zaterdag afgestemd te hebben op Clemens en Van Geel. Zo leuk dat je luisterde. En voilà. En wie weet, tot snel, hè.
1: Tot snel. Bij leven en welzijn.
0: Dag.
2: Dit is Joe. Met Clemens en Van Geel.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Wat een week. En ze is toch niet gedaan. Hè? Nee, we trekken nog een weekendje door met de greatest hits die je nodig hebt. Al heb je dat misschien nog niet door. Hè? Maar zometeen toch al eentje van Nick Cayman. Precies 12 uur. Nieuws, dat hoor je nu dan met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Tegenstanders voor de Rode Duivels in de volgende ronde. Het was ook een Belgische recordavond op het WK-voetbal en illegale goksites worden steeds populairder. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK-voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste dertes in het toernooi. Collega Jarno Berto schetst de situatie.
5: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
4: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor deze wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke bookmakers. Dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefaan Savenberg van de Kansspelcommissie.
6: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
4: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij een droneaanval op een minibus. 13 anderen raakten gewond, onder hen ook 2 meisjes van 12. Oekraïne vuurde dan weer kruisraketten af op een wapenfabriek in het zuiden van Rusland. Daarbij zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. En als je dit jaar naar een festival gaat, dan heb je het misschien al gemerkt. Je betaalt voor een combi-ticket gemiddeld 10% meer dan vorig jaar. Dat schrijft de Waalse krant L'Echo op basis van een analyse bij 13 festivals. Die stijging is een pak hoger dan de inflatie die zo'n 3% bedraagt. Volgens organisatoren komt het onder meer door de hogere kosten van infrastructuur en artiesten. Ook de prijs voor een dagticket stijgt. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm. Aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
3: Gek eigenlijk dat het frisser is bij 25 graden toch nog steeds. En dan nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Wel 6 files daar op onze snelweg waar je meer dan 5 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 10 minuten erbij op de Brusselse binnenring tussen Grootbijgaarde Dans. Zartlaan en Jette. 5 minuten extra dan weer op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Nog eens 10 minuten op de ring rond Gent richting Mariakerke tussen de Kortrijkse Stemig en Gent aan de watersportbaan daar. 10 minuten ook al op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Stabroek. Dan nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten extra tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En ook nog 5 minuten extra richting kust op de E40 tussen Beernum en Oostkamp.
7: Dit is Joe.
8: Greatest Hits met Astrid Philips.

Dat is dat liedje waar ook volop gepufft in wordt. En zou dat ook van de hitte geweest zijn? Nick Kamen, I Promised Myself, tot 8:08. Heel erg goedemiddag. Ja, puffen, dat is het echt wel geweest. En wat was me dat allemaal? Tot 40 graden zelfs gisteren. Maar Lizet Wels laat via de app ook weten dat het nog steeds heet is daar in Peer bij haar. Ja, het 40 graden, dat zijn zo van die temperaturen waarvoor we normaal naar Tunesië of Turkije gaan. Maar sinds deze week weten we nu ook dat het gewoon bij ons kan. En daar zijn we ook vooral nog niet op voorzien. Laat dat ook duidelijk zijn. Slapen bijvoorbeeld, dat was niet aan de orde. Ook vannacht helemaal niet. Maar tegelijkertijd was het helemaal perfect getimed. Want zo kon je toch gewoon ook de match vanochtend meevolgen. Ja, onze Rode Duivels, die waren om 5:00 onze tijd dan op post. En met de Duivels ook heel wat supporters. Ik was er zelf niet eentje van, want ik was dat eerlijk gezegd compleet vergeten. De hitte of zo, ik weet het niet hoe dat kwam. Maar ik heb het feestje wel tot bij mij thuis gehoord. Het was ook een feestje 5-1 tegen Nieuw-Zeeland, alstublieft zeg. Heel wat volk is daarvoor wakker gebleven of gewoon terug vroeg voor opgestaan. Dat kan ook. En dan is het misschien wel op dit tijdstip 10:50 gewoon opnieuw goeiemorgen voor jou. Ik stel dan ook voor dat we het nog even zachtjes aandoen met deze cheerleader dan weer. Dit is Omi.

and Fire. Jij en ik, wij hangen in het weekend. Maar er wordt ook nog steeds gewerkt door Arno Luwaert bijvoorbeeld. Die laat weten via de app dat hij nu ook even in de zetel gaat hangen. Niet omdat hij het voetbal heeft gezien, maar wel al wakker van 5 uur. Om tenten te gaan zetten in Antwerpen. Arno uit Wetteren doet de groetjes er ook nog eens bij. Wel, ik denk dat ze jou daar bijzonder dankbaar zullen zijn. En wel echt waar, extra veel chapeau als je in de hitte van die dingen moet doen. Een tentje opzetten. Maakt het alleen maar meer warmer, denk ik. Weekend, daar zaten we dus net in met Earth and Fire. Het is ook het laatste weekendje voor de zomervakantie. Helemaal losbarst, dus we gaan er iets extra plezants van maken, sowieso. Nu, onze spitsteams die zitten wel al in dat sfeertje. In dat sfeertje van zomervakantie. Sven en Anke, Tom en Rani zijn eraan begonnen sinds vandaag. Want gisteren was er hun laatste uitzending. Anderhalve maand mogen ze dus vanaf nu bekomen van een zot seizoen alweer. Hè. Rani en Tom die hebben dat gisteren dan nog eens afgesloten in een bloedhete camper. 6 uur lang hebben ze daar gestaan. Net niet overgekookt, maar ze deden dat met alle liefde. En gewoon ook omdat ze nummerplaathouders wouden uitdelen. Honderden van die exemplaren. En dan denk je, de mensen zullen misschien toch thuis blijven met die hitte. Maar nee hoor, los uitverkocht. Maar er waren nu eenmaal ook ijsjes, frietjes en van die dingen om het allemaal draaglijk te houden. En dan was er ook nog eens één lucky bastard die een heel jaar lang op de kosten van Tom en Rani mag gaan tanken. Of was het toch op kosten van DPG? Misschien dat toch al eerder. De tripjes, die kunnen dan ingezet worden, denk ik nu. Hè? Met Vanessa Carlton, meteen al wat stevige. 1000 miles is dit.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste hijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zeg jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg iemand een dom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

Geweldig liedje, die Dirty Diana, om de werkdag al mee af te sluiten. Dat zijn niet mijn woorden, ik ga er nog even door tot 3 uur. Maar wel Ashley de Keizer, die laat weten via de app. Ja, Dirty Diana van op Bad, van op het album Bad. En dat stond ook al in de iconische album 500. Ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar het was de moeite. Het was een super plezant lijstje bij de vrienden van Joe Gold, dat gisteren dan zijn hoogtepunt bereikte met wat anders dan Rumors van Fleetwood Mac. Er valt veel te zeggen over Michael Jackson, maar zeker en vast over Fleetwood Mac. Als je het helemaal gemist zou hebben, je kan het allemaal nog eens herbeleven via de website van Joe Gold, joegold.be dus. En ik zou dat eigenlijk zeker eens checken, want daar zit ook echt ideale muziek tussen voor een roadtripje. Om maar iets te zeggen. Voor een goed meezingmomentje moet je hier dan weer even blijven plakken, want het is zo meteen met een absolute meezinger, hoor. Allemaal van Wim Soutard. Komt eraan naar Wrong nog van Nova Star.

0: is trouwens niet alleen omdat het gewoon heerlijk meezingt, omdat het groepsgevoel nog eens aanwakkert, nu onze rode duivels het dan eigenlijk nog eens goed deden. Nee, het is ook gewoon omdat Wim Soetaar vandaag ook jarig is, dat we hem er zo meteen bij halen. 27 juni maakt dat Wim Soetaar 52 is geworden. Happy birthday, en dat we gaan meezingen. Allemaal zelfs. Maar eerst nog eens kijken op de weg. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 10 minuten extra op de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dan, Sartlaan en Jette. 5 minuten dan op de buitenring daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 10 minuten ook al op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Stabroek. 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 5 minuten dan weer richting Nederland tussen de Ligrillalaan en Borgerhout. 5 minuten ook al op de E19 richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. En nog eens 5 minuten op de E34 richting Brugge tussen de Aardenburg, Kalseide en Polderken.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Madonna, 67, en nog lang niet klaar met chockeren. In haar nieuwste videoclip van Confessions 2 bijvoorbeeld is het met lasers te doen. Lasers geschoten vanuit het kruis van acteurs dan in de clip. Zo ben je weer helemaal voorbereid. In Like a Virgin was het zo eerder met kreungeluiden als ze dat bijvoorbeeld ergens live brachten. Zometeen de zomer nog eens groeten. Al is het aan de kust, denk ik, al met onweer en donder en van die dingen allemaal. Maar hier blijft de zon schijnen. Zo meteen met Kevin Little erbij en Turn Me On.
1: Vanavond bij VTM testen Tina en Andy of iedereen te hekken valt in Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af in Te Land Ter Zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Oh ja, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
5: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Ja.
6: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
7: Of de stevigheid van een natte pistolet.
6: Jij denkt, dat is normaal?
7: Ja, wel, dat is niet normaal.
6: Nee, het is goed geweest.
7: Genoeg afgezien.
6: Gedaan zeg.
7: Klaar.
6: Het is bedtijd nu.
8: Tijd voor een Sleep Life bed.
9: Sleep Life.
10: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
11: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
12: Dit is Joe Summer.

is er eentje vanuit 2003 al. Dat lijkt echt gisteren geweest te zijn dat Kevin Liddell dit uitbracht. Turn me on. Zo wordt het 12:15. Goedemiddag. En ik geef nog graag even mee dat je nog tot 1:00 deze middag, en dat is niet zo heel lang meer dus, dat je tot 1:00 deze middag dus nog kan genieten. Een vierde en laatste keer ook van David Bowie Forever. Dat is met Alex Agnew die dat allemaal op zich neemt. En David Bowie Forever kan je vooral ook luisteren nu op dit moment dus bij Joe Gold. Alex Agnew, dat is een belachelijk grote fan van David Bowie. Maar hij heeft gelijk, want waanzinnig artiest nu eenmaal. En vandaag dus de laatste aflevering. Daarin duikt Alex Agnew graag ook in het laatste album van David Bowie. En hij haalt er ook nog allemaal zijn favorieten bij. Dus dat wordt daar sowieso plezant. Maar als je nu denkt, had ik dat allemaal maar eerder geweten. Dinsdag, komende dinsdag, heb je nog een herkansing op de radio bij Joe Gold. Om 8:00 in de avond wordt het nog eens allemaal uitgezonden. En anders kan je het ook gewoon nog eens meepikken via de website joegold.be. Joe Gold, de moeite dus met Joe. Dat is ook plezant hoor. Met muziek dan bijvoorbeeld nu van No Doubt.

27 juni vandaag, dat is nog even doortrekken. Dus voor we die vakantie induiken, ook met Joe Paradise Beach. Vanaf 9 juli, hè, dat we daar een maand lang kamperen. Trakteren we met ijsjes, met muziek. Jawel, de good times zijn in aantocht. Zometeen trouwens ook al, hè, met Chic. Na deze, that is Swims nog. Mr. Know It All.

0: 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hallo, goedemiddag. Welkom bij Joe, waar we de zon nog eens opzoeken voor wie er maar niet genoeg van zou krijgen. Hè. Sunroof straks na de hete stoot nog van Inaccess. 1 uur, nieuws dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. 4 mogelijke tegenstanders voor België in de volgende ronde. Het was ook een Belgische recordavond op de WK en straks vliegt er een asteroïde langs onze aarde. Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Collega Jarno Berto schetst de situatie.
5: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
4: Wat we wel al weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens ook een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoort zijn 6e doelpunt op een WK en wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten zoals Polymarket en dus niet via de klassieke bookmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
6: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
4: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. Dat lijkt veraf, maar in astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
7: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
4: De asteroïde is vanuit ons land helaas niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
3: Een file nog op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de A12 richting de grens met Nederland, een kwartier extra daar tussen Poldervliet en Berendrecht.
8: Dit is Joe.
9: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: let you know.
1: In Excess nog.
0: You wanna make it.
1: Met Need You Tonight. En dat is ook exact het geval als het gaat over het festival Life is Life. Dat festival op Linkeroever in Antwerpen. Daar staat heel wat schoon volk eigenlijk op het podium. Denk bijvoorbeeld aan Robbie Williams. Geen kleine naam. Denk aan Nick Cave, The Bad Seeds, die moeten volgen. En ook Iron Maiden en Suzanne en Freek. En onze eigenste Kleinmans en Van Geel. Die hebben al gespeeld, denk ik. Die hebben hun show al achter de rug. Maar ja, belangen niet uitverkocht toch, hè? Zou het weer daar misschien toch voor iets tussen zitten? Bij 38 graden kan ik mij voorstellen dat je er niet meteen voor staat te springen om in zo'n publiek te staan, hè? Robbie Williams, je kan er ook van genieten terwijl je bijvoorbeeld thuis in de airco zit. Want hij komt er zo meteen aan met Angels dan nog wel na deze Nicky Jor en Daisy met Sunroof.

was in onze 90s top 500 onze nummer 1. Logisch lijkt mij ook. Hè. Angels van Robbie Williams. En als je nu benieuwd bent hoe een festival wij vol zweterige lijven dat vanavond gaat meekwelen, wel weet dan vooral dat er nog steeds tickets beschikbaar zijn voor Life is Life, waar Robbie Williams ook te spotten valt dus. Nog meer in feestmoed komen dan, kan je nu al met Lip Sync.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: verzekering op eetjas.be.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
2: Wacht niet op de solde bij Maasmechelen Village. Shop nu je zomeressentials met kortingen tot 50%. Ik zou zeggen, smeer die witte beentjes maar al in.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Want die muziek om 14:15, dat is een werkpuntje. Het is daar ook deze keer volledig blanco, maar dat is eigenlijk helemaal oké. Want dat kan jij dus perfect invullen dan met jouw noodnummer. Als je denkt, ja, nood aan iets zonnigs misschien, dat is helemaal oké, want het is helemaal jouw goesting natuurlijk. Maar weet wel dat ik hier ook al zonnige muziek voorzie. Met Jody Bernals en Kessy Keno, die krijg je zo meteen. Naatjenie David Byrne, die de moed even in je schoenen laat zakken. Dat vind ik toch zo met die Road to Nowhere. Echt hoopgevend is dat niet bepaald. Hè. Gelukkig is het wel David Byrne achter de microfoon.

0: 38 graden vandaag. Dat is nog steeds veel te warm. Ik merk het zelfs tot in de studio waar de airco nog maar eens begeeft. Zometeen nog meer zweten dan met Jordi Bernal. Maar voor wie het allemaal een beetje te veel wordt, er is ook de kust. Anita van de Wouwe heeft mij beelden en geluid meegegeven dat het daar net ietsje ander weer is dan hier in het binnenland toch wel, hoor. Dus effectief met donder en met regen en met zeer veel grijzigheid. Je ziet eigenlijk niks meer van de kust. Dus the place to be misschien wel voor jou. Het is bijna 1:30. Misschien toch al eens kijken. Het gaat nog op de weg. Wel twee files op onze snelwegen waar je dus meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. A12 kwartier extra richting de grens met Nederland. Tussen Poldervliet en Berendrecht. Daar liggen voorwerpen op de weg. Nog eens 10 minuten extra dan op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: Cats, Don't Leave Me This Way. Ik heb deze week in een kerk mogen vertoeven voor de diploma-uitreikingen van de jongens bij ons. Omdat de speelplaats nu eenmaal iets te warm was. De kerk warmde uiteindelijk ook wel op, hoor, moet ik zeggen. Maar een castle, dat is misschien ook nog wel een ding waar het lekker koeltjes kan zijn. Ik neem er jou zo meteen mee naartoe. Castles van Freya Ridings. Maar eerst hier nog even drukken, goed duwen. Allee, hoppa, daar werd de noodknop nog eens ingeduwd. Dat weet je dan, wat dat betekent. Dat jij meteen ook jouw noodnummers mag doorsturen via de app. Een nummer waar je op dit moment, met andere woorden, gewoon keiveel nood aan hebt. Omdat je nog wat extra hitte wil voelen, dat kan zomaar eventjes. Omdat je net de verkoling wil. Of omdat je straks nog ergens naar een festival gaat. Want het is een druk festivalweekend ook. Hè. Maakt eigenlijk allemaal niet uit. Laat gewoon maar weten aan welk nummer jij nood hebt op dit moment via de app. Zet er gerust ook bij waarom precies. En wie weet draaien we het wel zo meteen.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Hey!
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Yamaha!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Dit is Joe Summer.

is nog geen 14:15, maar we gaan er toch al maar voor gaan. Voor dat noodnummer van jou. Er zijn er heel wat doorgestuurd geweest. Daar waarvoor dank, uiteraard. Hè. De app is er ook altijd voor jou. Morgen opnieuw van dat. Hè. Moest het vandaag niet van dat zijn. Ja, een noodnummer. Er zijn er wel wat binnengekomen. Bijvoorbeeld Aranka van Becky G. Snap ik ook helemaal. Bon Jovi met Rollercoaster. Een nooduitgang van Meteor kwam ook al binnen. Gary Hager met Als de zon verschijnt. Waarom ook niet? Agneta met de Hier is een heel tof. Heel tof. Maar omdat ik zelf niet zo heel erg goed kan kiezen, bijvoorbeeld ook ILO met Mr. Blue Sky, wat een topnummer is dat wel niet, heb ik Brecht, mijn collega Brecht, die je straks na 3 uur ook zal horen, even ingeschakeld om mij te helpen. En voor hem was het meteen duidelijk, ja, doe dat maar. En ik denk dat iedereen het tof gaat vinden, ook de mensen die hier bij DPG aan het werken zijn. Want er is een ploeg die, denk ik, de ramen gaat poetsen. En volgens mij kunnen die dat nog beter op Deep Zone met It's Gonna Be Alright. Dankjewel trouwens, Dirk,

9 voor 2 met George Michael, Let's Go Outside. Weet wel dat als je dat doet, er meteen ook een oventje op jou neervalt. Ja, blijven zweten, blijven hydrateren dus meteen ook. En terwijl de leuke muziek meepakken, hier bij Joe bijvoorbeeld met Share Now, If I Could Turn Back.

0: Yes, see. Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: Al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in je bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
4: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Kunt je nog verwarmen dan, voor wie deze klassieker vandaag nog niet gehoord zou hebben? Hot heb je klaargezet, alleszins wat het in het gezelschap van James Blunt mag doen. Het is voor het na het nieuws van 2, dat hoor je met Bart de Meulemeester. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Er zullen geen ziekenhuizen sluiten door de ziekenhuishervorming. Beroep tegen de verhoging van de bankentax. En de VS haalt honderden die illegale streaming sites offline. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke verzekert dat er geen ziekenhuizen zullen sluiten als gevolg van de ziekenhuishervorming die hij wil doorvoeren. Van den Broeke wil de zorg zo meer centraliseren. In totaal zullen zo'n 30-tal ziekenhuizen geen algemeen ziekenhuis meer kunnen blijven. Je hoort minister van den Broeke.
7: Ze hebben eigenlijk niet de schaal om in de toekomst die gespecialiseerde zorg dag en nacht goed aan te bieden. En we willen eigenlijk, waar ziekenhuizen die schaal niet hebben, gewoon een specialisatie op dagactiviteit. Voor mensen die ouder zijn, mensen die revalidatie nodig hebben, dagziekenhuis. Dat is de toekomst.
6: Vooral in Oost-Vlaanderen is de impact groot. Daar komen 5 ziekenhuizen in het vizier. Onlinebank MeDirect trekt naar het grondwettelijk hof tegen de verhoging van de bankentax. Dat heeft de CEO gezegd in een interview met Le Soir. De bankentax is een extra belasting voor banken om het begrotingstekort aan te pakken. MeDirect is niet tegen de tax, maar wil dat die anders berekend wordt. Zo zou die volgens de bank kleinere banken veel harder treffen, tot zelfs 20% meer. MeDirect vreest daarom dat de concurrentie met grote banken te groot wordt. En de Verenigde Staten hebben bijna 400 websites offline gehaald omdat je er illegaal WK-wedstrijden kon bekijken. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt. Zo'n illegale streams zijn een schending van de auteursrechten, maar het is ook gevaarlijk voor de kijkers. Want de sites zijn onbetrouwbaar en willen soms persoonlijke data, zoals bankgegevens, stelen. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, behalve aan de kust, daar regent het. Maxima tot 26 graden aan zee, in het binnenland 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
5: 3 files op onze snelwegen dan waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 16 minuten op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. Kwartier op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht. En nog eens 12 minuten extra ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
8: Dit is Joe.
3: Greatest Hits met Jan Bosman.

James is hier geboren in 1974, dus heeft hij 73 niet eens meegemaakt. James Blunt met een plaatje uit 2007 dan weer. Maar geen nood, de 70's die mogen uiteraard passeren hier bij Joe. Zeker hier in The Greatest Hits. Daar hangen we nog tot 6 uur vanavond met Joe, met Brecht van Meijerhagen, die het hier straks vanaf 3 dan weer op zich neemt. Zodat ik zobiet nog even kan kermissen. Ah ja, dat moet ook nog gebeuren. Die bonnetjes van vorig jaar die ik nog in mijn schuif heb liggen, die eindelijk dan eens opsoeperen. 70's muziek dus, had ik je beloofd. En dat krijg je nu dan met 6 The Sledge en Lost in Music. Goedemiddag.

Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. 4 jaar geleden trouwens nog dat hij meedeed aan American Idol. Niet verder dan de top 20 geraakt toen, maar toch maar mooi de wereld aan het veroveren intussen. Straks een en al zomerse schwung hier op de radio met Joe, met Rick Astley, met Carol G. Nu dan weer nog net ietsje kalmer doen. Met Maxi Priest. Dat is reggae uit Londen dat hij brengt uit het grijze, regenachtige Londen, inderdaad. Maar de roots van Maxi die lagen wel degelijk in Jamaica. Verklaart dus wel het een en het ander.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blomhardt. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. De ketelaren voor de bruine. Geweldige bal.
0: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
2: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

Smith, I don't want to miss a thing. Wel, als jij ook niks wil missen, haal er vooral jouw agenda bij. 9 juli, aftrap Paradise Beach in Westende. 9 juli in de avond, Milk Inc. die een feestje komen bouwen. 24 juli, Belle Perez doet ook alweer van dat. En dan is er nog 8 augustus, Aaron Blommaert die we mogen verwelkomen. Het gaat goed worden, dat is een feit, zeker met jou erbij. En by the way, al die andere dagen tussen 9 juli en 9 augustus ben je ook welkom, natuurlijk dat. Want weet ook dat het gewoon altijd op dat terras te doen is met Joe Muziek. Geef toe, zit toch goed, hè? Zeker ook als Rick Astley er aan de pas komt.

0: veel zuiderser gaat het hier niet meer klinken voor 3 uur. Alhoewel, hangt er vanaf welk plaatje jij straks kiest. Want je weet, ik ga nog eens aan het rad draaien straks. Kijken bij welke letter we uitkomen. En dan is het helemaal aan jou. Het is voor straks. Na Eternal nog onder andere. En na deze 2 files nog mee te geven op onze snelweg. Waar je meer dan 10 minuten verliest, die geef ik mee. Hè. We beginnen met de langste file. Dat is een kwartier extra op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En nog eens een kwartier ook op de A12 richting de grens met Nederland tussen Poldervliet en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: ooit gezegd volgens Clouseau? Have I told you lately? Dan weer volgens Van Morrison. Het is 3:20. Het nadert 3:15. Je weet wel, opnieuw een gat in de playlist daar voorzien voor jou. Maar we lossen dat op. We lossen dat op met een plaat die jij mag kiezen. Met beginletter D mag het deze keer zijn. Ja, ik heb nog eens aan het rad gedraaid. We komen uit bij de letter D. Met andere woorden, graag van jou, voor mij, voor alle luisteraars van Joe eigenlijk vooral. Een band of artiest met beginletter D van Duran Duran bijvoorbeeld. En let wel op, het moet de band zijn. Hè. Bijvoorbeeld Denis Denis van Blondie. Nee, dat telt niet. Het gaat om de band of de artiest. Die Denis Denis van Blondie, om het een beetje goed te maken, komt er zo meteen wel aan.
1: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
2: En wij klussen allemaal mee!
1: Met 20% korting, hè? En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
3: Wie maakt het?
4: Samen met Jamma!
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.

Ricky Martin, She Bangs, She Bangs. Het is 3:15 geworden en daar zitten we dan klaar voor de leegte die jij netjes gaat opvullen, uiteraard. Daarnet aan het rad gedraaid met alle letters van het alfabet opgeplakt, kwamen we uit bij de letter D. Daarmee mocht jij dan aan de slag, band of artiest met beginletter D. Heel veel variaties zijn er binnengekomen hoor. Dinky Toys, Dana Winner, Dua Lipa, Alana Dante kwam ook al binnen. Doe maar de mens. Ja, zou ik misschien eerder in de categorie van de letter M zetten, maar waarom ook niet. Disturbed, Danny Vera, De Kreuners, Deep Purple, Dionne Warwick, zou eigenlijk allemaal wel kunnen. Maar er is één band die toch wel zo het vaakst van al doorkwam. En dat is Dire Straits geworden. Dus die haal ik er heel graag bij met hun zonnigste.

Goldeneering, When the Lady Smiles and the Gentleman mogen zeker en vast meedoen met de glimlach op. Verder genieten hier van de Greatest Hits bij Joe. Dat komt helemaal goed, want Brecht van Meijerhagen heeft ze klaarstaan voor jou. En ze zitten goed hoor. Het is voor straks naar Rosalino.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: We blijven flirten met de 40 graden. En we gaan deze middag dan ook voor een hete Greatest Hits. Met ja, zelfs die Summer Jam nog eens bij Joe. Dat gaat deugd doen. Eerst het nieuws van 2 uur. 3 uur nu al eigenlijk, Brecht. Ik ben te vroeg opgestaan voor de duivels. Bart de Meulemeester, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ambulancediensten bereiken bijna hun maximumcapaciteit. Het is op de koppen lopen in Oost-Vlaamse recreatieparken. En in Noorwegen geven duizenden mensen zich op als donor. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Oost-Vlaanderen zijn alle provinciale domeinen volledig volzet. De politie vraagt om er niet naartoe te gaan als je niet vooraf een ticket hebt gereserveerd. Dat geldt voor de Ster in Sint-Niklaas, Puinbroek in Locristi en de Gavers in Geraarsbergen. Met het warme weer zoeken veel mensen daar verkoeling. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. Dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Noren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
2: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste is die van een dik kwartier op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook 8 minuten aanschuiven trouwens op diezelfde Antwerpse ring richting Nederland tussen de Le Grellelaan en Borgerhout. Brusselse ring dan, de binnenring om mee te beginnen. 6 minuten tussen Groot-Bijengaarde, Dansaertlaan en Jette. En je hebt ook een beetje fileleed. 5 minuten op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dichem. Nergens anders verlies je 5 minuten of meer.
5: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Ja, als het zo warm is, worden we naar het schijnt een beetje agressiever. Hopelijk is het wel niet zo erg als bij die Daryl Hall en John Oates. Die hadden in 82 te maken met een man-eater. Hey, goedemiddag. Het is zo fijn om jou te mogen vergezellen in die warmste week van het jaar alvast. Het thema van onze zoektocht naar parels uit de pop, dat hou ik nog even voor mijzelf. Ik vertel het je zo meteen aan Dua Lipa. En eerst deze, om het laatste zweet uit jou te wringen. Hier gaan we.

Ik zit hier met gespitste oren, maar ook wel kleine oogjes door dat vroege opstaan van morgen natuurlijk. Hè. Maar het loonde, samen met alle vroege vogels in Vlaanderen, heb ik de duivels toch nog groepswinnaar zien worden. Wie had dat gedacht, hè? De gedroomde start van een zomers weekend. Ik hou je wakker met Stereo Love. Ken je dat nog? Die zomerhit uit 2009 van Edward Maya. Eerst zijn er deze Bee Gees bij Joe en Modern.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
2: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Daar wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
6: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
6: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
6: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
6: Hoe dat?
7: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
8: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.

is en blijft puffen en zweten vandaag, de heetste week van het jaar. En daarom hoefde ik niet ver te zoeken naar ons thema vanmiddag. Ja, mocht je het nog niet weten, we doen altijd een zoektocht naar de beste, de mooiste liedjes over een bepaald onderwerp. En elke uur doen we dat dus in een ander decennium. En we beginnen altijd bij de jaren 70. Dus dit uur, jaren 70. Omwille van het kwik dat bijna uit onze thermometers springt, ook vandaag gaan we voor liedjes over hitte. Heet, heter en, zoals vandaag dus, heetst alles met hot. En zo mag je in onze Joe-app inbox droppen. Ken jij een liedje dat perfect past bij dit broeierige weer? Let me know. Uit de jaren 70 dus dit uur. Stuur het maar door met je Joe-app. Dank je wel alvast.

0: Goo Dolls en Iris bij Joe. Jelly Roll, heb je die al gehoord? I'm Good draait al een paar maanden mee, maar je zal het misschien wel herkennen van dat filmmomentje met je kids of kleinkids. Samen naar Goat kijken, die nieuwe animatiefilm op Netflix, want daarin komt hij dus voor. Ik draai hem nieuw bij Joe, maar eerst een knipoogje naar de prachtstem die je gisteren na lange tijd terug hoorde bij Joe. Eindelijk, die van ons Anne. Misschien ken je haar nog van een paar jaar geleden toen ze Joe Easy presenteerde. En ja, ze is sinds gisteren terug te horen. En ze gaat ook deze zomer weer op Joe te horen zijn. Voor haar natuurlijk die ene daar van Clouseau zometeen. Eerst nog één file vermelden op onze snelwegen. Antwerp-Zelling richting Gent is dat 13 minuten erbij tussen Berghem en de Kennedy-tunnel. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten. Hier gaan we met Anne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met Brian.

0: Wat een prijs. Gisteren won luisteraar Davy 1 jaar gratis tanken tijdens de pitstop van De Kok en de Koning. Hij pikte net als vele Joey's een nummerplaathouder van Joe op. En dat leverde hem dus uiteindelijk pakken spaarcenten op. Wel, ik heb ook iets weg te geven. Elk uur iets. Het is een beetje bescheidener wel. Elk uur een lied. Maar het is wel jouw favoriet. Hete toestanden en dus alles over hete. Dit kwam er al binnen. Ja, we deden de jaren 70 aan in onze zoektocht dit uur. En ja, helaas, Christina, is dit jaren 60. Het had echt wel gekund. Ring of Fire, Johnny Cash. En it burns, burns, burns. Dus inderdaad, heel heet. Dat moest het vooral zijn. En veel hotjes binnengekregen. Nelen dus. Deze hier van Donna Summer. Anne koos voor deze. Hot Love van T-Rex. En diezelfde Anne, ja, die bleef maar gaan. Ook dit had gekund, de Karen Young Hotshot, maar ik kies voor een andere hete kerel met een plaat die je niet zo vaak meer hoort. En je weet dat ik daar een zwak voor heb. Zometeen.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen, ik haal de sweet chili.
1: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hey, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue.
2: Oh. Ja! Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is de Vos Lemmes.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be. Ruby Red Tomaten.

0: Want alleen vandaag, badmode voor het hele gezin. Tot 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Joe Summer. Good times. Great music.

Ik word hier altijd een beetje verdrietig van de laatste tijd. Sinds ik te weten kwam dat deze Wes niet meer onder ons is. Dit was er met Alane. En ik heb gekozen. We zochten hete plaatjes hier bij Joe in Greatest Hits deze middag. Uit de jaren 70 dit uur. Ik moet je niet vertellen waarom waarschijnlijk. En dit kwam ook binnen, zeg. Rod Stewart en Hot Legs. Ah, oh, die hoor je niet zo vaak meer, hè. Een van zijn dirty, rude, shagging songs. Al zegt hij het ook zelf. En het werd ook een beetje het lijflied van Tina Turner. Zij bracht het ook altijd vanaf late jaren 70 ongeveer. En ze zong het ook nog in 1981 samen met Tom Jones. Maar ik ga voor het origineel van Rod Stewart. Geniet ervan. Dit is jouw heetste nummer uit de jaren 70. En zo meteen op naar de jaren 80. Dat is voor komend uur.

Ondanks de hitte organiseren jullie weer volle barbecues. Ja, we zijn Vlamingen voor iets natuurlijk. En in de heetste uren van de dag, terwijl jij die frisse groenten aan het snijden bent voor vanavond, ben ik er met de greatest hits. Ook na drie met jouw hete tip uit de jaren 80 en zelfs na vier. Want straks is het 4 uur. Summer jams meteen na deze van Super.

0: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Dit
3: is jouw. Werchter Boutique is in volle gang met Pommel in Tij straks op het podium. Maar ik heb de grootste klepper van dat festival straks op mijn playlist voor jou. Eerst gaan we naar Bart de Meulemeester, want die heeft het nieuws van 4 uur. Dag Bart.
4: Goedemiddag. Ambulancediensten bereiken bijna hun maximumcapaciteit. Een schietpartij in Schaarbeek en opnieuw een schip aangevallen in de straat van Hormuz. Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
5: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
4: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn. Hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maximaal tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen. Daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maximaal tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
3: Oh, ik begin al te rillen. Dankjewel Bart. En 1 file maar. Op de Antwerpse ring is dat richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel voor zo'n 12 minuten. Nergens elders op de snelwegen verlies je meer dan 5 minuten. Goed bezig allemaal.
6: Dit is Joe.
7: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

Heb jij dat filmpje al gezien met die fragmenten uit 10 jaar Sven en Anke Zaleje? Ze bedankten er alle Joe-luisteraars mee op het einde van hun 10e seizoen. En uw vakantie voor onze 2 schatten. En intussen heb ik een liedje in de pijplijn voor jou dat perfect bij ons Cirque Hits thema zou passen, waar het niet dat het uit de zero's komt en dus niet van toepassing voor onze zoektocht naar de heetste heilige graal. Maar we gaan nu al puffen met Shawn Mendes en Camila Cabello, Señorita.

dat gebeurt wel eens als het zo heet. Is Love is in the Air, ook vaak gedraaid op die heerlijke zender Joe Gold, waar je trouwens deze zomer elke week een zomerspecial hoort rond een bepaald thema. Dat kennen we hier ook goed natuurlijk in Greatest Hits. Volgende week die van de Disco Classics, daar kijk ik al naar uit. Een kokende editie ook van de Werchter Boutique. Vandaag met Pommelien on stage. Die is er net aan begonnen op dit moment, maar ook deze kerel komt nog. We gaan echt relaxen bij jou, met diëten, denk ik. Mika, inderdaad. Maar wie mag het festival afsluiten? The one and only Katy Perry. En die heeft dus in 2008 een nummer gemaakt dat perfect weergeeft waar we voor stonden en staan nog altijd deze week. Gaan we voor hot in de volle zon of voor cold aan de airco? Ik heb mijn keuze snel gemaakt. Hier is ze. Katy Perry en hot and cold.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar eens ons hotel, juist.
2: Ah, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

niet of je het beseft, maar het is het laatste weekend Greatest Hits. Vanaf volgende week gaan we in zomermodus met Joe Summer. Met Kenneth in de ochtend en ons Anne tijdens de avondspits bijvoorbeeld. En het is nu al volop zomer in onze Joe-app. Want we zoeken vandaag in Greatest Hits naar de mooiste liedjes over het volgende thema. Ik kon er niet omheen. Het is heter dan heet vandaag voor de verandering. En dus gaan we voor plaatjes over de hitte. Let's get it hot in here. Dit uur zoeken we verkoeling in de jaren 80. Dus heb jij een heet 80's nummer voor mij? De perfecte 80's soundtrack bij deze heetste week van het jaar? Drop het maar in je Joe-app. Merci alvast. Good times. Great music.

0: heerlijk zeg. Verkoeling zoeken aan het zeetje in wat nu al een hete zomer wordt genoemd. En dat aan het grootste ijssalon aan de Belgische kust. Joe Paradise Beach komt er weer aan. Van 9 juli tot 9 augustus. En ik zal er s'avonds in het weekend in augustus ook bij zijn. Kom maar af, hè. Feestje bouwen en Milk Inc. Aaron Blommaert en Belle Parijs zijn er natuurlijk ook bij. Lees alles erover in je Joe-app of op joe.be. Maar één file te vermelden, en dat is nog altijd die op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Je vertraagt er 7 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Greatest hits met

0: Billy Idol en Hot in the City Tonight. Zeg maar de hele dag, 24 uur op 24. En Claude van Dalen samen met vele anderen ook deze doorgestuurd. Van Buster Point Dexter. Weet je ook alweer. En ABBA-fans, die zijn er ook weer bij. Milan onder andere. Dit was natuurlijk solo, hè. Agneta van ABBA. En de Heat is On. Erwin, stel deze voor. Hot Water. Van Level 42. En Patsy gaat voor dit. Veel hete liedjes in de jaren 80, hè. Maar het is nog niet gedaan, want Anna Ongena die is haar hele playlist aan het afschuimen, zegt ze. Vorig uur ook al enkele hele goede tips voor de jaren 70 en nu uit 1980. Deze van Kool & The Gang. Yeah, yeah, too hot, zeg dat wel. Maar ik ga toch voor nog een anderke. Eentje met echte heerlijke 80s synthesizer klanken. Die gooi je zo meteen.
1: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik dacht van chili con carne.
1: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Dat wordt chili con serieus veel carne.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
5: Nu maakt het.
6: Samen met Gamma.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
11: 30 ideeën voor pastaschotels
10: in Libelle Lekker naar
11: de 5 beste beleggingen van het moment
10: in Trends of naar
11: Belgische politiek achter de schermen
10: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

back. En het was dan ook het jaar van Céline Dion en haar grote comeback. Dat vind ik toch wel. Pour que tu m'aimes encore. Je zag het trouwens ook, hè, aan die top 10 van onze 90s top hier bij Joe. Want daar stond ze heel hoog genoteerd met nog zo'n andere prachtig van haar. Hè. My heart will go on. En ik ben hier met jouw verzoek. Jouw verzoek in dit geval dat van Gwen. Maar ook van Bianca Sommen onder andere. Want die stuurden een hete plaat door uit de jaren 80 waar ik volledig voor wil gaan. En dat is In the Heat of the Night van Sandra. Echt een stevige klepper uit de 80's die hier al op start staat. In the Heat of the Night, 1985. Pure synthpop uit de 80's. Ze kwam uit Duitsland en ze is uiteindelijk getrouwd met de schrijver van het nummer waar ze die grote hit mee scoorde. Je zou voor minder natuurlijk. Was ook bij ons een grote hit. Deze In the Heat of the 90's.

0: Sweet Dreams are made of this, zeg wel. Eurythmics. Je kon op Joe Gold de hele week genieten van de iconische album Top 500. Gisteren was er de grote finale met Raf met het album Rumours van Fleetwood Mac op nummer 1. Gedroomde winnaar, vind ik. En een van mijn favoriete liedjes op dat album, dat is deze. Prachtig toch? Eigenlijk staat het bol van de legendarische songs. Zoals dus deze. Go Your Own Way, Fleetwood Mac, de nummer 1 van de iconische album Top 500. En de volgende hoorde ik er ook passeren toen ik eens vluchtte voor de hitte in mijn auto deze week. Ideaal toch bij dit weer. Beach Boys, Surfing USA.
1: Dit is Joe Summer.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit
2: is jou. We nemen een frisse duik in de jaren 90 dit uur op zoek naar de heetste hit van dat toch eigenlijk al oververhitte decennium. Maar eerst en vooral Simple Minds. Om 5 uur, er is Bart de Meulemeester.
3: Goedemiddag. De rode duivels zorgen voor een ongeziene internetpiek. Wachtrijen voor bonnetjes op Werchter Boutique en een forse stijging van het sterftecijfer in Parijs. De wedstrijd van onze rode duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNX. Dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Liebot.
4: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
3: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. Lange wachtrijen op het festival Werchter Boutique. Het systeem om je festivalbandje op te laden met bonnetjes ligt plat. Daarom moet iedereen fysiek aanschuiven voor bonnetjes. Collega Demi van den Ede.
5: Er is dus een probleem voor mensen die via de app van Werchter Boutique bonnetjes willen kopen. Dat systeem ligt plat, dat zegt ook de organisatie. En daardoor moet iedereen nu manueel zijn bonnetjes aankopen aan de kassas. Lange wachtrijen als gevolg en sommige mensen moesten zelfs 3 kwartier aanschuiven. Maar nu zou het probleem alvast deels opgelost zijn.
3: In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan. Een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer info is niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak nu. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden daar gisteren 109 doden, terwijl dat er in dezelfde periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. In totaal kregen de hulpdiensten 3400 oproepen, 30 mensen kregen een hartstilstand. Er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardementen uitgevoerd op Iran. En in Noorwegen hebben duizenden mensen zich opgegeven als orgaandonor. En dat is niet toevallig, want kroonprinses Mette Marit stond een tijdje op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Sinds dat nieuws bekend raakte, begin deze maand, hebben al bijna 17.500 Nooren zich geregistreerd als donor. Dat is 34 keer meer dan in een normale maand. 10 dagen geleden onderging Mette Marit met succes een longtransplantatie. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
2: En één file op de snelweg Brusselse Ring. Binnenring tussen Zelk en Jette vertraag je daar 7 minuten en ergens meer dan 5 minuten. Goed zo.
6: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

festivals deze ochtend. Amai zeg. En nu is er het nieuws naar buiten gekomen dat ze een cadeautje krijgen van de baas. En geen training vandaag, die is afgelast. En ze krijgen een familiedag in ruil. Ze hebben het verdiend, die dames. En Alive en Kicking, zelfs met die extreme temperaturen, schieten wij ook in volle gas voor jou. Ook vanavond met een extra zwoele en laatste van dit seizoen, Saturday Night Fever, met Alain Klaas. En daarna de beste dansmuziek non-stop in Joe Parry tot middernacht. Maar eerst en vooral, 90's boven. We zoeken naar hete liedjes uit de jaren 90. En ik heb er al eentje. Allee, als je heet op een iets andere manier interpreteert. Een beetje romantisch. Kiss Me, na Don Omar en Lucenzo.

HBO Paradise Beach eindelijk terug. Ach, wat heb ik die overheerlijke ijsjes gemist, zeg. Niks boven het Joe IJssalon. En dan met view op het zeetje opbeuzelen. Mooie momenten die er weer gaan komen. Hè. En niet alleen Milk Inc. en Belle Perez komen optreden. Van 9 juli tot 9 augustus ergens. Maar ook jonge god Aaron Blommaert. Op zaterdag 8 augustus komt hij langs. Voor een sunset set op ons Joe Paradise Beach podium. Ik heb hem nu al met tranen van goud.

0: zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
0: Sssst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Terwijl er straks een andere relax gaat klinken, namelijk die van Mika op Werchter Boutique. Maar zeg niet alleen Werchter Boutique vandaag, maar ook Life is Life in Antwerpen. Met een ongelooflijke line-up vandaag. Sugar Babes gaan het kwik al boven de 40 graden tillen, denk ik daar straks lokaal. En als dat niet lukt, is er natuurlijk nog altijd de bazooka. Robbie Williams, dit is hem. Met zijn Feel bij Joe. Goedemiddag allemaal.

0: een zalige suggestie zal weer in onze Joe-app. Liedjes uit de 90's die het in heel Vlaanderen code rood maken. Ik overloop er zo meteen eens een paar. Maar eerst... Je vertraagt nog altijd op de Brusselse ring nu voor 24 minuten. Op die binnenring tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jet.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Brecht van Meijerhagen.

0: Nog een laatste rondje. Ben je er klaar voor hete platen uit de jaren 90? Dat was toch wel een behoorlijk heet decennium, vind ik toch wel. En ja, jij hebt dat ook weer bewezen in de Joe-app. Dit kwam er bijvoorbeeld binnen. Claude van Dalen die zegt een mooi weer vandaag van Bart Kuil. Wat denk je daarvan? Maar zeker wel die live versie met Anke. Deze dus. Dat zal een grote kans hebben, zeker met onze Anke. En het kan ook natuurlijk in de uitvoerder zitten in plaats van in de titel, bewijst ook Gwen Vermeulen. Met deze heerlijke Under the Bridge uit 92. Red Hot Chili Peppers. En ook in de uitvoerder, Horny 98, ken je dat nog? Moosty en, jawel, Hot and Juicy. Coolio was van de partij in de Joe-app. Met deze. Too hot. Maar ik heb er nog hetere gevonden. De heetste van alle hete platen uit de jaren 90. Het was de zomerhit van 1998. Weet jij welke?
1: Vanavond bij VTM testen Dina en Andy of iedereen te hekken valt in Ze Zeggen Dat. En VTM 2 gaat vol enthousiasme de helling af in de land ter zee en in de lucht. Vanavond bij VTM en VTM 2. Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech?
6: Wat?
7: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
6: Oh nee?
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
9: Bon, de Nico komt niet.
8: Zij die het vergeten.
9: Els, waar zei jij?
8: En zij die vergeten te annuleren.
9: Zeg, iemand een tong gehoord?
8: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
9: Ah, zalig.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
11: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
12: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Het is al goed, Anouk. We snappen het. Maar dan heb ik wel drie andere exemplaren die zich toch een beetje meer aandienen. Jawel.
1: Dit is Joe.
0: Want ik kreeg van Mario de Wilde en ook van Bianca Sommen een plaatje dat ik echt niet kon ontwijken. Opium, ken je dat nog? Opium en ja, doe me goed, maar het ging ook verder van doe me hard en vooral doe me heet. En dat zochten we natuurlijk in een hete plaat uit de jaren 90. Ja, doe me goed, dat was de eerste single van de meidengroep Opium, hè, met Joyce Trog, Inge Moerenhout en Katja Alens. 1998, gigantische zomerhit. Dat kwam ook omwille van het feit dat ze als ze optraden in nachtkledij stonden. En ook de gewaagde tekst natuurlijk, hè, want het was wel een zomerhit, maar velen voelden zich tegen de schenen geschopt door de nogal expliciete tekst. En ja, natuurlijk ook het verhaal van de drie bekende mediafiguren die de Vlaamse showbiz bewandelden. Dat was een schot in de roos. Dus hier gaan we met Opium en doe me vooral heel heet.

Teardrops drogen als sneeuw voor de hete zon, want Alain zal je alle kommer en kwel van deze week toe vergeten. Dan zit er af zo meteen in Saturday Night Fever, de laatste van het seizoen na 6 uur. Ik fiets naar huis met Queen en eerst deze Miles Smith.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is jouw... Michael Jackson, Kylie Minogue, maar Whitney Houston zet vooral de toon in een nieuwe Saturday Night Fever met Alain Klaas. Tot 9 uur vanavond bij Joe. Dat natuurlijk na het nieuws van 6. Dit is Bart de Meulemeester.
5: Goedenavond. De hitte eisent tol in binnen- en buitenland. Werchterboutique neemt maatregelen tegen die hitte. En een cholera-uitbraak in de Centraal-Afrikaanse Republiek. In Parijs zorgt de hittegolf voor een forse stijging van het sterftecijfer. De spoeddiensten melden gisteren 109 doden, terwijl dat er in deze periode normaal gezien maar 7 per dag zijn. Bij ons is er een grote druk op de ambulancediensten en op de spoeddiensten liever. Die komen stilaan in de buurt van hun maximumcapaciteit. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
6: Wij volgen dit echt van uur tot uur op met de spoeddiensten van de ziekenhuizen, met de ambulancediensten. We hebben de ambulancediensten ook al op een aantal plaatsen echt versterkt, dat kunnen we ook. Maar op een bepaald moment kom je natuurlijk aan een limiet en dan is het zaak van ervoor te zorgen dat mensen thuis zichzelf goed verzorgen en dat je natuurlijk ook geen grote accidenten krijgt op events.
5: Het festival Werchter Boutique neemt alvast maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bijaré.
7: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
5: Daarnet stonden er op het festival nog lange wachtrijen om bonnetjes te kopen. Dat probleem is intussen van de baan. De wedstrijd van onze Rode Duivels heeft voor een ongeziene internetpiek gezorgd. Dat meldt BNX, dat is het internetknooppunt waar langs een groot deel van ons internetverkeer passeert. Je hoort Frederik Libot.
8: Normaal gezien in de ochtend en zeker 5 uur, de mensen zijn aan het slapen. Dus vanaf het begin van de wedstrijd, dus om 5 uur, hebben wij een toename gezien van meer dan 25%. We zien ook dat de mensen speciaal waren uit hun bed om de wedstrijd te kunnen kijken live.
5: Ook tijdens de vorige wedstrijden van de Rode Duivels was er een stijging van het internetgebruik. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen en er zijn ook al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen er 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er ook nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
9: Dit is Joe.
10: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

De extreemste hitte zijn we ondertussen een beetje kwijt. Maar dansen staat waarschijnlijk nog steeds niet bovenaan het lijstje. Zelfs niet als Whitney Houston het vraagt. Ik begrijp het helemaal. Het is echt weer puffen en zweten. Maar kijk, we zijn er bijna doorgeraakt. Ik stel voor dat we nu gewoon neerploffen, totaal niets doen en alleen maar luisteren naar die fijne danshits, want ze zijn er weer. En het is de laatste Saturday Night Fever. Ja, de zomer staat voor de deur. Dan gebeuren allerlei leuke nieuwe dingen hier bij Joe. Vanaf volgende week zal je dat allemaal merken. En als je volgend weekend toevallig in Lille rondloopt, zo net over de Belgische grens, dan zal je de bassen van deze man kunnen merken. Want hij staat daar 2 dagen in dat grote stade. Op vrijdag en zaterdag. En er zijn nog wat tickets, heb ik gemerkt. Dus misschien is het een idee. The Weeknd en Save Your Tears.

Weeknd, die volgend weekend dus Lil op zijn kop zal zetten. En het nummer dat we hier net hadden in Saturday Night Fever zal zijn ding daar zeker doen, dat weten we nu al. Dat was Save Your Tears. En de naam van de man die we de afgelopen minuten hadden klinkt bijzonder internationaal, C.B. Milton. Maar hij kwam gewoon uit Nederland. Die eerste lettertjes stonden voor Clarence Becker, dat was zijn echte naam. Maar hij vond dat de afkorting net iets beter klonk en ik kan hem geen ongelijk geven. C.B. werd het dus, C.B. Milton, een van de bekende namen uit de Eurodance. It's a Loving Thing. En Bill Withers hebben het afgelopen seizoen in Saturday Night Fever wel een paar keer op bezoek gehad hier. En hij is er nog eens, het is te zeggen, een bekend nummer van hem. Hij nam het origineel op begin jaren 70, maar in de jaren 80 stond het opnieuw in de top 40. Daar was Club Nouveau verantwoordelijk voor. En dit is de single waarover het gaat. Lean on Me.

0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach, dit
1: is Joe. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
2: Ja, maar niet nu.
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria platta. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.

hadden Club Nouveau. Ja, die stevige beat in dat nummer hadden ze trouwens al een tijdje. Daar waren ze heel blij mee, maar dan moesten ze de rest er nog bij verzinnen. Tot ze toevallig dat nummer Lean On Me hoorden van Bill Withers. En toen dachten ze, maar wacht eens, dat lijkt een perfect match met onze beat. En inderdaad, het zat als gegoten op die single en het werd dan ook een grote hit. Rock With You hebben we ook gehad van Michael Jackson en The Hard Way van Pno en Khalid. We hadden daarnet al Nederlandse dance in Saturday Night Fever met CB Milton. En we gaan nog eens naar het noorden. Een Nederlandse zanger die een bijzonder straffe kopstem had. Deze Rochelle en Temptation.

Het was het duo dat onder andere voor al die hits van Janet Jackson zorgde die hier achter zaten. Jimmy Jam en Terry Lewis. Dat klinkt als een komisch duo, Jam en Lewis. Maar trust me, het waren twee mannen die hun stempel serieus op de dansbare 80's hebben gedrukt. Ook dankzij Sherelle. Al heeft hij maar één keer kunnen scoren. Ze heeft wel een hitje gehad, ook met Alexander O'Neill. Maar solo dus één keer in de picture geraakt. Wel met een heel leuk nummer, vind ik. I Didn't Mean to Turn You On. Als we de klok zo exact één jaar terugzetten, stond Kylie Minogue in het Sportpaleis met haar Tension Tour. Een van de nummers die ze daar heeft gebracht, draaien we zo meteen nog eens, dat is Spinning Around. Eerst een band die zich heeft genoemd naar een nummer van John Lennon. Ja, ze ontstonden een paar maanden na zijn overlijden en toen dachten ze, dit is een mooi eerbetoon aan zijn Imagine. Het werd Imagination. Muzikaal lagen ze wel een beetje uit elkaar, dat moeten we zeggen. Maar dit zijn ze, met Just an Illusion.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad Sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
2: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

busy one time. Imagination hadden we dan net met Just an Illusion. De zanger van die groep, Lee, met drie E's, John, treedt trouwens nog altijd op. Dat is al straf, 44 jaar later. Maar ik zal je nog meer vertellen, hij doet dat nog steeds in diezelfde outfit als in 1982. Ja, dat past hem allemaal nog steeds als gegoten. Ik vrees dat dat niet bij iedereen het geval zal zijn. Maar Lee, John, zal dan ook een fortuin hebben uitgegeven aan zijn personal trainer, terwijl jij gewoon van het leven hebt genoten. Wie heeft er hier gelijk gehad? Kylie Minogue hebben we ook gehad en Full Force, mannen die vooral achter de schermen hebben gewerkt, maar in 86 stonden alle spots op hen gericht, want die single deed het erg goed. Alice, I Want You Just For Me. Dit vind ik een van de mooiste duetten uit de popgeschiedenis. We moeten er wel erg ver voor teruggaan naar 1967. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't No Mountain.

Marvin Gaye en Tammy Terrell en ook Stone met Time. En die maakt duidelijk dat het nieuws van 7 uur er bijna is. Dat volgende uur gaan we beginnen met 100% sfeer. The Whistars and a Brand New Day. En nu nog naar Duitsland met de man die in zijn artiestennaam twee van zijn favorieten heeft gecombineerd. Prince en Gloria Estefan. Prince is Purple, uiteraard. Die band van Gloria Estefan was Miami Sound Machine. En voeg daar dan zijn favoriete muziekstijl aan toe. En dan krijg je dus Purple Disco Machine. Tot aan het nieuws met Beat of Your Heart.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. Het KMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenau.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
5: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. 2, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
3: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de Grote Prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegasque Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
2: Dit is Joe.
6: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

Het nummer werd geschreven door een man die we graag op bezoek krijgen hier in Saturday Night Fever. Luther Vandross. En het werd geproduceerd door een andere vriend van deze show, Quincy Jones. The Whistas, en het waren dan ook Michael Jackson en Diana Ross. A brand new day, om een brand new uur van dit programma te beginnen. De laatste keer trouwens dat we Saturday Night Feveren. We drukken hier maandagochtend op het knopje zomer en dan veranderen er weer een paar dingen. We horen elkaar dan niet meer op zaterdag, maar we lopen elkaar misschien wel tegen het lijf in ons Paradise Beach. Of je wordt binnenkort samen wakker met mij. Ja, dat wordt een heerlijke zomer, dat is nu al duidelijk. Crystal Waters is er zometeen na deze T.S. Monk en Bonbon.

herinner me nog dat toen ik dit voor het eerst hoorde, dat ik die la-da-di een beetje raar vond klinken. Ja, zo'n beetje alsof ze het tegen haar zin moest zingen. Maar dat had een goede reden. Het was namelijk helemaal niet de bedoeling dat dat in het nummer zou blijven. Daar moest eigenlijk nog tekst op komen. En dus zong ze het een beetje slordig van la da di la da. Met het idee, we vervangen dit toch nog. Tot de platenfirma het hoorde en het helemaal weg was van dat stukje. Crystal Waters vond het een beetje raar dat het zo werd uitgebracht. Ze schaamde zich hier zelfs een beetje voor. Maar aanstekelijk was het zeker. En het werd een gigantisch hit begin jaren 90. Al kent bijna niemand de titel van het nummer. Dat was dus Gypsy Woman van Crystal Waters. Imani is de volgende, na de man die ik daarnet al even vernoemde als een van de stemmen bij de Whistars. Toen nog in de schaduw van Michael Jackson en Diana Ross. Maar in de 80's was het zijn moment met deze debuutsingle. Luther Vandross en Never

0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
2: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Imani met Don't Be So Shy in die geweldige remix. En Terence Trent D'Arby, ja, er zijn een paar platformen waar je hem niet meer terugvindt onder die naam. Als je bij jezelf denkt, dat is nu raar dat ik hem hier niet vind, wel, dan moet je Sananda Maitreya proberen. Dat is een stuk moeilijker inderdaad, maar onder die naam zal je hem dan wel vinden. Met Dance Little Sister bijvoorbeeld, en dus ook met die Wishing Well van daarnet. We gaan naar een Morris White productje zometeen, ja, een verkleinwoord productje, want zijn hoofdbezigheid was Earth, Wind & Fire, maar daarnaast heeft hij toch wel een paar leuke dingen gedaan, zoals The Emotions, The Best of My Love, draaien we naar deze dames die in september naar Antwerpen zullen komen. Ja, een stuk van de tournee is geschrapt, maar ons land staat gelukkig nog wel op die Forever Tour van deze Pussycat Dolls. I

Het onderwerp van zo'n 90% van de muziek is altijd de liefde geweest. En toen kwamen die rauwe mannen van de hip-hop die plots allerlei problemen in hun teksten verwerkten. De message die we net hadden was een en al frustratie. Don't push it, 'cause I'm close to the edge. En dat had alles te maken met het openbaar vervoer in New York. 12 dagen lang reed er geen metro en geen bus. Dat was een staking, grote stakingsactie. En dus stond de stad helemaal stil. Dat was een van de aanklachten in The Message van Grandmaster Flash en The Furious Five. Ja, na dat zwaardere werk is het tijd voor wat lichtvoetigere dingen. De Spinners zorgen voor een echt feestje binnen enkele minuten. Met Working My Way Back to You. Je hoort ze naar Jamelia en

Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

nummer was niet oorspronkelijk van hen. Het bestond al heel lang. In 1966 werd het voor het eerst opgenomen door Frankie Valli en The Four Seasons, die van Oh What a Night. Maar de Spinners maakten er eind jaren 70 een echte discoversie van Working My Way Back to You. Wij gaan hier ondertussen richting Elton John en mevrouw Turner, mogen we nu zeggen. Dua Lipa, ze is een paar weken geleden in het bootje gestapt met de Britse acteur Callum Turner. Cold Heart, dat is nog een ander nummer dat bijzonder succesvol gecoverd werd door Glenn Medeiros. Maar 2 jaar eerder was er al die originele versie van George Benson. Hij is onze Quiet Storm vandaag. Met Nothing's Gonna Change My Love For You. If I had

moet niet het sterkste gehoor hebben om meteen toch te weten uit welke stal dit afkomstig was. Een purperen stal. De meester hemzelf was hiermee aan de slag gegaan, Prince. Al stond zijn naam nergens op de hoes, daar stond alleen Jamie Starr. Dat was een van die vele alter ego's van hem, maar iedereen wist het wel. En de figuur die centraal stond, speelde ook de hoofdrol in de film Purple Rain. Dat was Apollonia Cotero. En rond haar werd de groep Apollonia Six gemaakt. Sex Shooter als voorlaatste dit uur, want we gaan weer richting nieuws. En Madonna, want zij mag het laatste uur openen zometeen. Maar eerst nog D-Light. En Groove is in the Heart. Dig.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. In Brussel wordt het festival Couleur Café stilgelegd, dat meldt Brus. Alle festivalgangers moeten het terrein verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg gesloten. Ook de andere parken in Brussel gaan dicht. Het KMI waarschuwt dus voor hevig onweer. Het heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
2: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
1: Code oranje geldt in heel Vlaanderen, behalve aan de kust. In Rome vieren duizenden mensen de 80ste verjaardag van de Vespa. Er was een grote parade waar liefhebbers uit binnen- en buitenland met hun Vespa in meereden. De eerste Vespa werd in 1946 gebouwd. Sindsdien zijn er bijna 20 miljoen exemplaren verkocht. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond de 25 graden.
0: Dit is Joe.
3: Saturday Night Fever met Alain Klaas.

0: Binnenkort is haar nieuwe album een feit. Confessions on a Dance Floor Part 2.
1: Dit is Joe.
0: En een van de stemmen die we zullen horen op dat album is de stem die we zo meteen ook zullen horen hier. Stromae. Ja, die heeft meegewerkt aan het nieuwe album van Madonna. Nog een paar dagen geduld en dan zullen we horen wat het resultaat is. Volgende week vrijdag, 3 juli, komt dat nieuwe album uit. Wat we net hebben gedraaid zal daar alvast niet op te vinden zijn, want het is exact 40 jaar oud. Borderline. Om dit laatste uurtje Saturday Night Fever af te trappen. En laatste mag je wel heel letterlijk interpreteren, want de zomer begint hier maandag bij Joe. Urban Cookie Collective is er zometeen met de Key The Secret. Eerst dus Stromae en Alors on Danse.

zou gaan naar de man wiens naam hier al een paar keren is gevallen vanavond. Prince alweer. Ja, Gerald Levert was een grote fan en hij had het geschreven speciaal voor hem. En die Gerald is trouwens ook de zoon van Eddie Levert van die OJ's. Prince was enthousiast over die Casanova, dus het heeft niet veel gescheeld. Maar plots bedacht Gerald dat het misschien ook wel iets zou kunnen zijn voor zijn eigen groep, Levert. En zo bleef het dus toch bij hem. Hij ging het uiteindelijk ook naar Ultimate Chaos, want die hebben het heel succesvol gecoverd. Maar je hebt net dus de originele Casanova gehoord. Wie vloog er zowat 2 jaar geleden op spectaculaire wijze door het Boudewijnstadion. Als je nu Pink roept, dan is de kans dat je er toen ook bij was. We gaan herinneringen ophalen binnen enkele minuten. Want ze mag hier in Saturday Night Fever met Trustfall naar deze chick. En I Want Your Love.

0: Joe Paradise Beach. Dat is het grootste ijssalon op het strand met de allerbeste artiesten. Terwijl jij geniet van een heerlijk ijsje, zorgen wij voor de strafste optredens. Met Live at the Beach, Belle Perez, Aaron Blommaert. En openen doen we met Milk Inc. Music is my medicine. Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Joe Paradise Beach.
1: Dit is Joe. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

Chick en I Want Your Love, daarnet met ook alweer de stem van Luther Vandross op de achtergrond trouwens. En Trustful van Pink. We gaan naar de soundtrack van Bad Boys binnen enkele minuten. Dankzij die film werd Diana King bekend met Shy Guy. Eerst nog een tripje naar Nederland, naar Groningen meer bepaald. Daar hadden een paar muziekliefhebbers begin jaren 80 wat synthesizer materiaal aangeschaft. En dat is een investering die zich makkelijk heeft terugverdiend, want ze scoorden een paar fijne hits. Dit is de bekendste van Fox the Fox, want daarover gaat het. Precious Little Diamond.

Hij wordt wel eens omschreven als de man met de elastieke stembanden. Ja, wat hij allemaal kon met zijn stem was echt ongelooflijk. En dat wisten ook de technische mannen in de studio. Die zeiden wel eens, waarom hebben wij eigenlijk muzikanten nodig? Hij zou naar het schijnt op één keer het volledige nummer dat we daarnet hebben gedraaid helemaal op zijn eentje hebben gedaan. Dus en de synthesizer en de drums, gewoon alles alleen met zijn stembanden. Heel straf toch? El Giro en Boogie Down. Praise Cats zijn de volgende met Shine On Me. Ik hoop dat je het een goed idee vindt om nog een tweede Quiet Storm te doen vandaag. Daar straks hadden we al George Benson met die originele Nothing's Gonna Change My Love For You. Maar in deze hete tijden kunnen we perfect verantwoorden dat we nog een tweede keer willen afkoelen. Ja toch? Tina Turner zorgt daar deze keer voor met dit fantastische Let's Stay Together. Let me

Het verhaal achter die Let's Stay Together van daarnet is toch wel straf. Tina Turner zat tot over haar oren in de schulden. Ze had natuurlijk een turbulent huwelijk achter de rug met alle gevolgen van dien. Er was één plek waar ze goed haar kost kon verdienen en dat is op een podium. En in 1984 besloot ze om een comeback te maken met een cover van Al Green. En dat lukte. Ze stond er weer helemaal dankzij Let's Stay Together. En Praise Cats hadden we ook in Saturday Night Fever met Shined On Me. We zijn dit uur begonnen met Madonna. Die heeft ooit met de basis van een ABBA-nummer een enorme hit gescoord. Hung Up was dat. En dat ABBA-nummer gaan we binnen enkele minuten nog eens draaien. Dat was Gimme, Gimme, Gimme. Die mag naar deze Jody Watley en

In een onbewaakt moment durf ik hier al eens Time Goes By op te zingen. Time Goes By So Slowly, zo begon die hang-up van Madonna. Het nummer dat heel veel te danken had aan die single van ABBA. Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight. En over midnight gesproken, tot die tijd gaat het feest hier nog door bij Joe. De Joe Party is er na het nieuws van 9. Ik zie hier al de Superman Lovers staan met Starlight, Cameo met Word Up en Dan Hartman met Relight My Fire. Ik wens je nog een heel leuk weekend. Wij gaan eruit met een bang, mogen we toch wel zeggen, met een maxi-single van Kool & The Gang. En die werd gemaakt door het trio dat verantwoordelijk was voor een lijstje hits. Ja, waar je gewoon ongemakkelijk van wordt. Van Kylie Minogue over Jason Donovan tot Rick Astley. Constant stonden ze met hun producties in de top 40 in de jaren 80. En alsof ze daarmee nog niet genoeg te doen hadden, hielden ze zich ook nog eens bezig met een aantal remixes. En dit is er zo in. De Stock, Aitken en Waterman remix. Want over die drie had ik het. Van Kool & The Gang en Celebration. Yeah!

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Brussel is het festival Couleur Café stilgelegd. Alle festivalgangers hebben het terrein moeten verlaten. Couleur Café vindt plaats in een park aan het Atomium. Door de kans op onweer wordt het park uit voorzorg afgesloten. Ook de camping van Couleur Café wordt ontruimd. De E40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tiene en Elissien. Komt door afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
2: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondag namiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. En in Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival wordt stilgelegd door het dreigende stormweer. Dat laat de organisatie weten. Het stormweer wordt rond middernacht verwacht. Journaliste Demi van den Ede is daar.
2: Het is veel te gevaarlijk, zeggen zij, om dat optreden van Katy Perry dat tot 11:30 zou duren, om dat te laten doorgaan. Dus ze schrappen het. Ze gaan die wei nu al leegmaken, zodat iedereen veilig en vooral voor dat mogelijk onweer naar buiten kan.
1: Ook Couleur Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. D40 Brussel-Luik is volledig dicht tussen Tienen en Elissien. Komt door de afbraak van een oude brug over de snelweg. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer, Anton de Koster.
3: Die brug is versleten, dus er is beslist dat we die afbreken. We zijn al even bezig met de asbestsanering, want in die brug zat ook asbest. Dat hebben we eerst gecontroleerd moeten verwijderen en nu kunnen wij vanavond eigenlijk veilig de rest van de brug afbreken. Normaal gezien kunnen wij de E40 opnieuw openstellen in de loop van zondag namiddag.
1: Er is een omleiding voorzien. In Denemarken en Duitsland is vandaag het absolute hitterecord gebroken. De hoogste temperatuur sinds het begin van de metingen. In Denemarken werd het 37 graden. Dat is 0,6 graden meer dan het vorige record uit 1975. In Duitsland is 41,5 graden gemeten. Daarmee is het record van 41,3 graden gebroken dat pas gisteren gehaald werd. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Britse koning Charles verhuist definitief uit Buckingham Palace. Het veel kleinere Clarence House in Londen wordt de vaste woonplaats van hem en zijn vrouw Camilla. Ze waren naar daar verhuisd omdat Buckingham Palace gerenoveerd wordt. Maar ze keren daarna niet meer terug. Blijft wel zijn werkplek. Buckingham Palace was 189 jaar lang de verblijfplaats van de Britse monarchen sinds Queen Victoria. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Door de aangekondigde storm zijn heel wat evenementen afgelast. Op Werchter Boutique is het concert van Katy Perry geschrapt. Het festival is vervroegd stopgezet. Veel fans zijn ontgoocheld.
2: We waren zo een beetje boos of zo. We waren hier wel echt al van het begin. En ja, in die hitte dan ook nog eens. En dan ja, is dat heel, heel kut dat ze zo op het einde daar eigenlijk gewoon aflassen.
3: Oh, verschrikkelijk. We zijn allemaal met alle meisjes gekomen voor Katy Perry. En ineens kregen we tijdens Pitbull bericht dat het afgelast was. Maar we begrijpen het ook wel, veiligheid boven alles uiteraard.
1: Ook Cooler Café in Brussel en Paradise City in Steenokkerzeel zijn stilgelegd. Het onweer wordt rond middernacht verwacht en trekt van zuid naar noord over ons land. In Venezuela is het dodental na de zware aardbevingen opgelopen tot 1430. Dat laat de voorzitter van het parlement weten. Er zijn ook nog altijd tienduizenden mensen vermist. De regio rond de hoofdstad Caracas is het zwaarst getroffen. Daar zijn intussen de eerste vluchten met humanitaire hulp aangekomen. Eén landingsbaan van de luchthaven is vrijgemaakt. Venezuela werd woensdag getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. De Red Lions, onze hockeymannen, hebben de Pro League gewonnen. Ze versloegen in de voorlaatste wedstrijd Nederland met 2-1. De nummer 2 in de stand, Engeland, kan hij nu niet meer inhalen. Met de eindwinst in de Pro League kwalificeerde de Red Lions zich ook voor de Olympische Spelen in LA in 2028. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn, minimaal rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Er trekt de komende uren een onweer over ons land, van zuid naar noord. Het KMI heeft code oranje afgekondigd. Weerman David de Heenau.
2: De risico's, hagelstenen, forse windstoten, veel neerslag op korte tijd. De cellen trekken wel vrij snel door, dus qua wateroverlast, het kan. Maar het risico ligt eerder bij de windstoten en de hagel.
1: De Red Lions, onze hockeymannen, hebben zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Ze wonnen vanavond van Nederland met 2-1 en zijn daardoor zeker van eindwinst in de Pro League. Het bijhorende Olympische ticket. Speler Arthur van Doren.
3: Ik denk dat we enorm trots mogen zijn. Sowieso is de Pro League iets heel lastig om te winnen. Gedurende eigenlijk bijna een heel jaar moet je tegen de beste 8 landen ter wereld strijden. En dan denk ik dat het heel mooi is dat je op één wedstrijd van het einde met enkel één verliespartij een Olympisch ticket in de wacht kan slepen.
1: De Spelen vinden in 2028 plaats in Los Angeles. En triest nieuws voor de Nederlandse voetballer Cody Gakpo. Zijn vriendin is tijdens haar zwangerschap hun baby verloren, een jongetje. Dat laat ze weten op sociale media. Gakpo is in de VS op het WK. Hij blijft daar bij de selectie. Vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Minima rond 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Er is nog een plaatselijke onweersbui mogelijk. De volgende dagen vrij zonnig bij normalere maxima rond 25 graden.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Dit is Joe.
1: Good times.
0: Great music.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
3: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.